Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: Laat zien dat ook jij trots bent op Nederlandstalige muziek.
1: Kleef de VBRO-sticker op je auto, fiets, boekentas, raam of voordeur. En loop in de kijker van ons promoteam. Je kan de VBRO-sticker op de volgende manier bestellen. Stuur ons een envelop met daarin een voldoende gefrankeerde omslag met daarop je eigen adres en het aantal dat je graag wil. Stuur die op naar VBRO-sticker, Huis ter Beurze, Vlamingstraat 35, 8000 Brugge. Wij sturen de stickers per kerende naar je toe. En jij kan meteen laten zien dat je luistert naar
2: VBRO. Ik luister Nederlandstalig.

hand. Blote voeten in het zand. De zon op ons gezicht, de wind in onze rug.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

In Merchtem in Vlaams-Brabant is een kind van 7 gestorven in onduidelijke omstandigheden. Burgemeester en parket bevestigen het nieuws. De jongen is thuis overleden. Het parket is een onderzoek gestart en deelt mee dat alle pistes nog open liggen. In een dok in Oostende heeft de civiele bescherming honderden dode vissen uit het water gehaald. Er is snel ingegrepen, zodat de dieren niet zouden ontbinden of voor geurhinder zouden zorgen. De vermoedelijke doodsoorzaak is een tekort aan zuurstof in het water, veroorzaakt door blauwalgen. De verwachting is dat nog meer vissen de komende dagen aan het oppervlak zullen komen drijven. De FOD Financiën heeft nog altijd geen boetes uitgedeeld aan bedrijven die niet zijn aangesloten op Peppol, het platform voor elektronische facturatie. Alle btw-plichtige ondernemingen in het land moeten sinds 1 januari verplicht factureren via Peppol. Na 3 maanden zou de FOD beginnen sanctioneren, maar Financiën zegt voorlopig nog steeds te kiezen voor een constructieve dialoog. Nog volgens de FOD zou het om een kleine minderheid van onze bedrijven gaan, niet eens 1%, die zich nog niet in de regel hebben gesteld. En in Nederland is zangeres Journey Kaagman overleden. Ze was de frontvrouw van de ooit zeer geliefde nederpopgroep Earth and Fire. In de jaren 70 en 80 deed ze in die hoedanigheid heel wat mannenharten sneller slaan. De band had reuze hits met Memories, Maybe Tomorrow en voor het laatst met Weekend in 1979.

0: Kaagman overleed al op 31 juli en is intussen in besloten kring begraven. Ze leed aan de ziekte van Parkinson en werd 79. In de loop van de nacht wolkenvelden en kans op mist tegen de ochtend. Minima van 8 tot 14 graden. Daarna een vrij zonnige vrijdag met maxima die tot 24 graden klimmen.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Het kamp van KLJ-jongeren uit het Kempense Balen in Luik is stopgezet wegens feiten van voyeurisme. Dat schrijft HLN. De leiding van de groep, bestaande uit een 30-tal jongeren, waaronder ook minderjarigen, zou zijn begluurd. Na de feiten is een man uit het dorp die niet ver van het kampeerterrein woont, gearresteerd door de politie. Het kamp is kort daarop stopgezet en de hele groep is sinds donderdagnamiddag weer thuis. De KLJ zelf houdt het gebeurde vaag en spreekt over een ernstige schending van de integriteit. De tiener uit Oudenburg in West-Vlaanderen die 4 maanden zwaar gewond in het ziekenhuis lag na een geval van zinloos geweld in Gent, is overleden. Hij lag al weken in coma. Nadat de jongen een klap had gekregen van een Britse man, zochten zijn 4 gezellen op de bewuste avond geen hulp, maar besloten de zwaargewonde jongeman in de inkomhal te leggen van het gebouw waar zijn moeder woont, bijna een uur verderop. De 4 waren onlangs weer vrijgelaten onder voorwaarden. Bij een zwaar verkeersongeval in Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht is een bestuurder omgekomen. 2 inzittenden raakten ook zwaar gewond. 2 voertuigen zijn er in de vroege avondspits in onduidelijke omstandigheden frontaal op elkaar gebotst. Een verkeersdeskundige onderzoekt het ongeval. 2 doden en 13 gewonden, waarvan sommigen ernstig. Dat is de balans van een bomexplosie in een minibus vlakbij Damascus, de hoofdstad van Syrië. De bom ging af op een bus van het openbaar vervoer. Het is nog onduidelijk wie er achter de aanslag zit. De Belgische teams hebben een goede zaak gedaan op hun weg naar de hoofdtabellen van het Europese voetbal. In voorronde 3 van de Europa League won Anderlecht met 0-1 bij PAOK Saloniki. De goal viel al in de eerste minuut. De Grieken misten daarna een berg kansen en zelfs een penalty. Ook AA Gent won in de 3e voorronde voor de Conference League met het kleinste verschil. 0-1 bij het Zweedse IFK Göteborg. De Overijaan Gore maakte de enige treffer op slag van rust. De terugwedstrijden in België vinden volgende donderdag plaats. Vanochtend mogelijk een mistbank, daarna wisselend zon en wolken. Temperaturen schommelen tussen 21 en 25 graden.
1: Ben je op zoek naar een artiest die elk feest onvergetelijk maakt? Sammy Moore brengt een warme muzikale show vol klassiekers, meezingers en eigen hits. Zoals Roxanne. Eén keer en samen zijn. Met meer dan 10 jaar ervaring raakt hij zijn publiek met enthousiasme, energie en interactie. Van slager tot pop. Hey, doe niet zo sexy. Levenslied tot rock. Sammy Moore schakelt moeiteloos tussen stijlen en talen. Nederlands, Frans, Engels, Spaans of Duits. Perfect voor events, huwelijken, verjaardagen, festivals of dansnamiddagen. Laat je meevoeren op een reis vol sfeer, nostalgie en ambiance. Meer info, bezoek sammymoore.be.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: De vooruitzichten voor de komende dagen zien er weer heel erg zomers uit. Temperaturen gaan weer omhoog. Vrijdag noteren we landinwaarts zal op de meeste plekken weer gemakkelijk 25 tot zelfs 27 graden. Zaterdag is dat 27 graden en meer. Zondag alweer 30 plus. Maandag, dinsdag zou een iets minder temperatuur kunnen opleveren, maar er zijn veel oplossingen die ook dan heel hoog zitten. En dan nadien zelfs weer een hitteklap met opnieuw een aantal hele warme dagen erbij. Mogelijk zelfs een nieuwe hittegolf die zich aftekent. Dat zijn 5 dagen van 25, waarvan er 330 halen. En dat zou op basis van de voorliggende kaarten zomaar weer kunnen. Uiteraard heel veel zon op al die dagen. En neerslag, ja, niet aan de orde. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Fulham. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen... Ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo...

De VWRO Matinee Show komt op dinsdagnamiddag 25 augustus naar Feestzaal Ter Marel. Aan de Abelestraat 36 in Isegem. Een heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en sfeer. In een presentatie van Chris Rijlhof, die er natuurlijk ook zelf optreedt. Met ook Gino Di Lucas, Yves de Sender en Lea Bien. Voor iedereen is er gratis koffie en taartenbuffet. Dinsdagnamiddag 25 augustus in Ter Marel in Isegem. Reserveren voor deze Matinee Show 0471-8252-62 0498-1071-34 of mail info@vbro.be.

0: Het kamp van KLJ-jongeren uit het Kempense Balen in Luik is stopgezet wegens feiten van voyeurisme. Dat schrijft HLN. De leiding van de groep, bestaande uit een 30-tal jongeren, waaronder ook minderjarigen, zou zijn begluurd. Na de feiten is een man uit het dorp die niet ver van het kampeerterrein woont, gearresteerd door de politie. Het kamp is kort daarop stopgezet en de hele groep is sinds donderdag namiddag weer thuis. De KLJ zelf houdt het gebeurde vaag en spreekt over een ernstige schending van de integriteit. De tiener uit Oudenburg in West-Vlaanderen die 4 maanden zwaar gewond in het ziekenhuis lag na een geval van zinloos geweld in Gent, is overleden. Hij lag al weken in coma. Nadat de jongen een klap had gekregen van een Britse man, zochten zijn 4 gezellen op de bewuste avond geen hulp, maar besloten de zwaargewonde jongeman in de inkomhal te leggen van het gebouw waar zijn moeder woont, bijna een uur verderop. De 4 waren onlangs weer vrijgelaten onder voorwaarden. Bij een zwaar verkeersongeval in Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht is een bestuurder omgekomen. 2 inzittenden raakten ook zwaar gewond. 2 voertuigen zijn er in de vroege avondspits in onduidelijke omstandigheden frontaal op elkaar gebotst. Een verkeersdeskundige onderzoekt het ongeval. 2 doden en 13 gewonden, waarvan sommigen ernstig. Dat is de balans van een bomexplosie in een minibus vlakbij Damascus, de hoofdstad van Syrië. De bom ging af op een bus van het openbaar vervoer. Het is nog onduidelijk wie er achter de aanslag zit. De Belgische teams hebben een goede zaak gedaan op hun weg naar de hoofdtabellen van het Europese voetbal. In voorronde 3 van de Europa League won Anderlecht met 0-1 bij PAOK Saloniki. De goal viel al in de eerste minuut. De Grieken misten daarna een berg kansen en zelfs een penalty. Ook AA Gent won in de 3e voorronde voor de Conference League met het kleinste verschil. 0-1 bij het Zweedse IFK Göteborg. De Overijaan Gore maakte de enige treffer op slag van rust. De terugwedstrijden in België vinden volgende donderdag plaats. Vanochtend mogelijk een mistbank, daarna wisselend zon en wolken. Temperaturen schommelen tussen 21 en 25 graden.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01. Dit is...

Vroeger werd de mensheid gewekt door een kraaiende haan. Later door een oorverdovende, vervelende wekker. Of door een irritante wekkerradio die enorm stoort. Maar gelukkig is er nu de VBRO Ontbijtshow. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas. Hier bij de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Het kamp van KLJ-jongeren uit het Kempense Balen in Luik is stopgezet wegens feiten van voyeurisme. Dat schrijft HLN. De leiding van de groep, bestaande uit een 30-tal jongeren, waaronder ook minderjarigen, zou zijn begluurd. Na de feiten is een man uit het dorp die niet ver van het kampeerterrein woont, gearresteerd door de politie. Het kamp is kort daarop stopgezet en de hele groep is sinds donderdagnamiddag weer thuis. De KLJ zelf houdt het gebeurde vaag en spreekt over een ernstige schending van de integriteit. De tiener uit Oudenburg in West-Vlaanderen die 4 maanden zwaar gewond in het ziekenhuis lag na een geval van zinloos geweld in Gent, is overleden. Hij lag al weken in coma. Nadat de jongen een klap had gekregen van een Britse man, zochten zijn 4 gezellen op de bewuste avond geen hulp, maar besloten de zwaargewonde jongeman in de inkomhal te leggen van het gebouw waar zijn moeder woont, bijna 1 uur verderop. De 4 waren onlangs weer vrijgelaten onder voorwaarden. Bij een zwaar verkeersongeval in Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht is een bestuurder omgekomen. 2 inzittenden raakten ook zwaar gewond. 2 voertuigen zijn er in de vroege avondspits in onduidelijke omstandigheden frontaal op elkaar gebotst. Een verkeersdeskundige onderzoekt het ongeval. 2 doden en 13 gewonden, waarvan sommigen ernstig. Dat is de balans van een bomexplosie in een minibus vlakbij Damascus, de hoofdstad van Syrië. De bom ging af op een bus van het openbaar vervoer. Het is nog onduidelijk wie er achter de aanslag zit. De Belgische teams hebben een goede zaak gedaan op hun weg naar de hoofdtabellen van het Europese voetbal. In voorronde 3 van de Europa League won Anderlecht met 0-1 bij PAOK Saloniki. De goal viel al in de eerste minuut. De Grieken misten daarna een berg kansen en zelfs een penalty. Ook AA Gent won in de 3e voorronde voor de Conference League met het kleinste verschil. 0-1 bij het Zweedse IFK Göteborg. De Overijaan Gore maakte de enige treffer op slag van rust. De terugwedstrijden in België vinden volgende donderdag plaats. Vanochtend mogelijk een mistbank, daarna wisselend zon en wolken. Temperaturen schommelen tussen 21 en 25 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Assebroek bij bloemenwinkel Bloemen Chris de Lies hebben maandagnacht 3 inbrekers zware schade aangericht. Even na 3 uur knipten ze een gat in de omheining, forceerden met een bloempot het schuifraam en bleven volgens camerabeelden geruime tijd binnen. De daders wisten zelfs de lichtsensor achteraan te ontwijken. Er verdween geld en de winkel moet een nieuwe betaalautomaat kopen, goed voor duizenden euro's schade. De zaakvoerster die naast de winkel woont merkte 's nachts niets op. Veel hoop op een snelle vondst van de daders heeft ze niet, maar ze wil vooral buurt en handelaars waarschuwen om alert te blijven en meer samen te werken tegen inbraken. De winkel kon intussen weer openen. Sinds 22 juli kunnen bruggelingen hun afvalzakken naar de recyclageparken van Sint-Michiels en Sint-Pieters brengen. Maar daar stonden de containers de voorbije dagen al snel overvol. Volgens gemeenteraadslid Michiel van Rozen van Anders bewijst dat veel mensen hun afval geen 2 weken willen bijhouden. Hij wijst ook op praktische problemen. De containers nemen ruimte in die bezoekers normaal gebruiken om met hun voertuig te lossen. Van Rozen verwijst naar eerdere heisa rond het afval. Beleid, zoals het plan om groen afval betalend te maken, dat snel werd teruggedraaid. Anders.Brugge vraagt het stadsbestuur en IVBO om de eerste ervaringen grondig te evalueren en het afvalplan bij te sturen. Gemeenteraadslid Sandrien de Krom brengt het dossier opnieuw ter sprake op de volgende gemeenteraad. In West-Vlaanderen gebeurden vorig jaar 5 ongevallen aan spooroverwegen, blijkt uit cijfers die Vooruit opvroeg bij minister van Mobiliteit Krukke. Tussen 2019 en 2024 waren dat er 31. Volgens Vooruit tonen de cijfers aan dat verouderde overwegen nog altijd een risico vormen. Federaal parlementslid Annieke Lambrecht uit Brugge vraagt daarom snellere en grondigere ingrepen, waar mogelijk een tunnel of brug en anders extra signalisatie. In 2025 werd in de provincie geen enkele overweg afgeschaft, al kwamen er wel camera's met obstakeldetectie in Torhout, Koolskamp, Loppem en Veurne. Vooruit vraagt nu een duidelijke veiligheidsstrategie voor alle overwegen in West-Vlaanderen. Op de binnenkoer van het Gruuthuizen Museum in Brugge heeft Raymond van het Groenewoud woensdagavond het nieuwe stadsfestival Brugge Centraal op gang getrokken. De Brugse zanger-muzikant zette de toon met zijn klassieker Warme Dagen, terwijl het publiek zichtbaar genoot van de intieme setting. Donderdag volgt Tom McRae, maar het zwaartepunt ligt op vrijdag en zaterdag. Vrijdag is er een grote open-air avond op de Brug met Kraantje Papi, S10 en Tof van Commerce. En zaterdag het altijd drukke en gezellige benenwerk. Volgende week staan nog twee extra concerten gepland op de binnenkoer van Gruuthuizen. En tot slot is er weer nieuws over ultraatleet Mathieu Bonne. De redder van Lago Olympia in Brugge bereidt zich opnieuw voor op een stunt van wereldformaat. Op 30 augustus vertrekt hij vanuit Capo Vaticano in Italië voor een poging om het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim te verbreken. Bonne wil 100 mijl, goed voor 161 kilometer, onafgebroken zwemmen in open zee. Het huidige record staat op 142 kilometer. De uitdaging is gigantisch. In de Tyreense Zee krijgt hij te maken met stromingen, golven, wind- en temperatuurswisselingen. Verwacht wordt dat hij 65 tot 72 uur onafgebroken in het water zal liggen. Hij zwemt solo, zonder wetsuit, mag niet slapen en niets aanraken dat hem ondersteunt. Voeding krijgt hij via een feeding stick. De poging gebeurt onder toezicht van de World Open Water Swimming Association met onafhankelijke waarnemers en GPS-tracking. De recordpoging komt amper één maand na zijn wereldrecord in de 7-day pool swim in zijn gekende zwembad in Brugge.
3: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.

Vrijdagmorgen iets over zevenen. En het morgennieuws van 7 uur, dat hebben we inmiddels ook alweer gehad van onze nieuwsdienst. Verder om het 30:30 aanwezig in deze VBRO-ontbijtshow. Net als weerman Geert Nasens natuurlijk met zijn weersinformatie voor vandaag vrijdag. En uiteraard ook al vooruitblik naar het op tilzijnde weekend. Dat dan in het ochtend weer praatje dat je omstreeks 7:45 te horen krijgt in deze VBRO-ontbijtshow. Mijn naam is Frederik Thomas. Een heel goede morgen.

0: Dat zingt ze al de hele week lang. Onder meer in deze eigenste VBRO-ontbijtshow Monique Smit, het jongere zusje van de superster, zeg maar. Jan Smit uit Volendam. Haar zomertitel Niet naar huis. Deze week helemaal centraal bij ons. Het is onze VBRO-trotsplaat van week 32.
1: Geen storingen meer. Dankzij onze app.
2: De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
1: Storingsvrij.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: Vandaag wordt alweer een hele mooie zomerdag. Temperatuur zit dan ook weer in de lift. We gaan weer naar een graad of 2, 23 toe aan de kust. Een graad of 5, 26 dieper landinwaarts. We zijn nogthans wel koeler gestart op de dag dit keer. We zitten in van oorsprong minder warme lucht. In de minima vanochtend zaten een stuk lager. Maar daar gaan we snel komaf mee maken. Die temperaturen gaan heel vlug weer de hoogte in. Uiteraard gaat dat gepaard met heel veel zon. Er passeert af en toe wel eens een wolk, maar meer dan een wolk of een bijtje wolken zijn dat niet. De zon speelt de hoofdrol. Ook de wind is veel minder geworden. Zit in een westelijke, noordwestelijke, later noordelijke hoek aan de kust. En die gaat maar zwak tot matig meer waaien. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

0: kamp van KLJ-jongeren uit het Kempense Balen in Luik is stopgezet wegens feiten van voyeurisme. Dat schrijft HLN. De leiding van de groep, bestaande uit een 30-tal jongeren, waaronder ook minderjarigen, zou zijn begluurd. Na de feiten is een man uit het dorp die niet ver van het kampeerterrein woont, gearresteerd door de politie. Het kamp is kort daarop stopgezet en de hele groep is sinds donderdag namiddag weer thuis. De KLJ zelf houdt het gebeurde vaag en spreekt over een ernstige schending van de integriteit. De tiener uit Oudenburg in West-Vlaanderen die 4 maanden zwaar gewond in het ziekenhuis lag na een geval van zinloos geweld in Gent, is overleden. Hij lag al weken in coma. Nadat de jongen een klap had gekregen van een Britse man, zochten zijn 4 gezellen op de bewuste avond geen hulp, maar besloten de zwaargewonde jongeman in de inkomhal te leggen van het gebouw waar zijn moeder woont, bijna 1 uur verderop. De 4 waren onlangs weer vrijgelaten onder voorwaarden. Bij een zwaar verkeersongeval in Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht is een bestuurder omgekomen. 2 inzittenden raakten ook zwaar gewond. 2 voertuigen zijn er in de vroege avondspits in onduidelijke omstandigheden frontaal op elkaar gebotst. Een verkeersdeskundige onderzoekt het ongeval. 2 doden en 13 gewonden, waarvan sommigen ernstig. Dat is de balans van een bomexplosie in een minibus vlakbij Damascus, de hoofdstad van Syrië. De bom ging af op een bus van het openbaar vervoer. Het is nog onduidelijk wie er achter de aanslag zit. De Belgische teams hebben een goede zaak gedaan op hun weg naar de hoofdtabellen van het Europese voetbal. In voorronde 3 van de Europa League won Anderlecht met 0-1 bij PAOK Saloniki. De goal viel al in de eerste minuut. De Grieken misten daarna een berg kansen en zelfs een penalty. Ook AA Gent won in de 3e voorronde voor de Conference League met het kleinste verschil. 0-1 bij het Zweedse IFK Göteborg. De Overijaan Gore maakte de enige treffer op slag van rust. De terugwedstrijden in België vinden volgende donderdag plaats. Vanochtend mogelijk een mistbank, daarna wisselend zon en wolken. Temperaturen schommelen tussen 21 en 25 graden.
1: Dit is

We zien op de weerkaarten opnieuw een hoge drukgebied in onze buurt opduiken. Dat betekent dat die zomer gewoon weer een doorstart maakt. Na de iets wat minder warme dag van gisteren, waarbij we de 25 graden niet gehaald hebben, zal dat vandaag weer gebeuren op grote schaal. Zeker landinwaarts halen we die 25 graden gemakkelijk. Aan de kust zal dat eerder ergens rond een graad of 23 zijn dat we uitkomen. En dat zijn allemaal opnieuw erg hoge waardes. Daarbij uiteraard heel veel zon. Die zon speelt de hoofdrol. Er kan af en toe wel eens wat bewolking passeren in de vorm van een paar wolkenvelden. Maar dat stelt bitter weinig tot eigenlijk bijna niets voor. En de wind, ja, die komt nog uit west, noordwest, later noord. Maar ook die wind, die is weer flink afgezwakt ten opzichte van de vorige dagen. Vanavond, vannacht, rustig weer, helder, minima rond een graad of 13. Tegen de ochtend, 15 aan zee. En dan morgen, ja, dan mag je er weer een graad of 2 bij tellen. Gaan we naar een 27 landinwaarts, 25 aan de kust. Zondag kan het zelfs weer tropisch worden, met maxima die dan oplopen richting 30 graden of meer landinwaarts. Dus ja, die hitte die blijft maar voortgaan. Uiteraard allemaal zonder neerslag. Ook een storing die zondagavond doortrekt, verloopt weer zonder neerslag, die doortocht. En dan maandag, dinsdag tijdelijk weer wat minder warm. Maar dat is allemaal relatief, want die 25 graden blijft binnen handbereik. En tegen woensdag, donderdag zou het zelfs gewoon weer heel warm kunnen worden, met maxima een flink stuk boven de 30 graden. Allemaal zonder neerslag. MUZIEK.

0: VBRO Zomerradio.
1: Een zomerradio was ik van jou alleen. Ik ben zo blij dat ik je ken.
2: VBRO? Iedere dag toch?

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Het kamp van KLJ-jongeren uit het Kempense Balen in Luik is stopgezet wegens feiten van voyeurisme. Dat schrijft HLN. De leiding van de groep, bestaande uit een 30-tal jongeren, waaronder ook minderjarigen, zou zijn begluurd. Na de feiten is een man uit het dorp die niet ver van het kampeerterrein woont, gearresteerd door de politie. Het kamp is kort daarop stopgezet en de hele groep is sinds donderdagnamiddag weer thuis. De KLJ zelf houdt het gebeurde vaag en spreekt over een ernstige schending van de integriteit. De tiener uit Oudenburg in West-Vlaanderen die 4 maanden zwaar gewond in het ziekenhuis lag na een geval van zinloos geweld in Gent, is overleden. Hij lag al weken in coma. Nadat de jongen een klap had gekregen van een Britse man, zochten zijn 4 gezellen op de bewuste avond geen hulp, maar besloten de zwaargewonde jongeman in de inkomhal te leggen van het gebouw waar zijn moeder woont, bijna 1 uur verderop. De 4 waren onlangs weer vrijgelaten onder voorwaarden. Bij een zwaar verkeersongeval in Beveren, Kruibeke, Zwijndrecht is een bestuurder omgekomen. 2 inzittenden raakten ook zwaar gewond. 2 voertuigen zijn er in de vroege avondspits in onduidelijke omstandigheden frontaal op elkaar gebotst. Een verkeersdeskundige onderzoekt het ongeval. 2 doden en 13 gewonden, waarvan sommigen ernstig. Dat is de balans van een bomexplosie in een minibus vlakbij Damascus, de hoofdstad van Syrië. De bom ging af op een bus van het openbaar vervoer. Het is nog onduidelijk wie er achter de aanslag zit. De Belgische teams hebben een goede zaak gedaan op hun weg naar de hoofdtabellen van het Europese voetbal. In voorronde 3 van de Europa League won Anderlecht met 0-1 bij PAOK Saloniki. De goal viel al in de eerste minuut. De Grieken misten daarna een berg kansen en zelfs een penalty. Ook AA Gent won in de 3e voorronde voor de Conference League met het kleinste verschil, 0-1 bij het Zweedse IFK Göteborg. De Overijaan Gore maakte de enige treffer op slag van rust. De terugwedstrijden in België vinden volgende donderdag plaats. Vanochtend mogelijk een mistbank, daarna wisselend zon en wolken. Temperaturen schommelen tussen 21 en 25 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Assebroek bij bloemenwinkel Bloemen Chris de Lies hebben maandagnacht 3 inbrekers zware schade aangericht. Even na 3 uur knipten ze een gat in de omheining, forceerden met een bloempot het schuifraam en bleven volgens camerabeelden geruime tijd binnen. De daders wisten zelfs de lichtsensor achteraan te ontwijken. Er verdween geld en de winkel moet een nieuwe betaalautomaat kopen, goed voor duizenden euro's schade. De zaakvoerster die naast de winkel woont merkte 's nachts niets op. Veel hoop op een snelle vondst van de daders heeft ze niet, maar ze wil vooral buurt en handelaars waarschuwen om alert te blijven en meer samen te werken tegen inbraken. De winkel kon intussen weer openen. Sinds 22 juli kunnen Bruggelingen hun afvalzakken naar de recyclageparken van Sint-Michiels en Sint-Pieters brengen. Maar daar stonden de containers de voorbije dagen al snel overvol. Volgens gemeenteraadslid Michiel van Rozen van Anders bewijst dat veel mensen hun afval geen 2 weken willen bijhouden. Hij wijst ook op praktische problemen. De containers nemen ruimte in die bezoekers normaal gebruiken om met hun voertuig te lossen. Van Rozen verwijst naar eerdere heisa rond het afval. Beleid, zoals het plan om groen afval betalend te maken, dat snel werd teruggedraaid. Anders, Brugge, vraagt het stadsbestuur en IVBO om de eerste ervaringen grondig te evalueren en het afvalplan bij te sturen. Gemeenteraadslid Sandrien de Krom brengt het dossier opnieuw ter sprake op de volgende gemeenteraad. In West-Vlaanderen gebeurden vorig jaar 5 ongevallen aan spooroverwegen, blijkt uit cijfers die Vooruit opvroeg bij minister van Mobiliteit Krukke. Tussen 2019 en 2024 waren dat er 31. Volgens Vooruit tonen de cijfers aan dat verouderde overwegen nog altijd een risico vormen. Federaal parlementslid Annieke Lambrecht uit Brugge vraagt daarom snellere en grondigere ingrepen, waar mogelijk een tunnel of brug en anders extra signalisatie. In 2025 werd in de provincie geen enkele overweg afgeschaft, al kwamen er wel camera's met obstakeldetectie in Torhout, Koolskamp, Loppem en Veurne. Vooruit vraagt nu een duidelijke veiligheidsstrategie voor alle overwegen in West-Vlaanderen. Op de binnenkoer van het Gruuthuizen Museum in Brugge heeft Raymond van het Groenewoud woensdagavond het nieuwe stadsfestival Brugge Centraal op gang getrokken. De Brugse zanger-muzikant zette de toon met zijn klassieker Warme Dagen, terwijl het publiek zichtbaar genoot van de intieme setting. Donderdag volgt Tom McRae, maar het zwaartepunt ligt op vrijdag en zaterdag. Vrijdag is er een grote open-air avond op de Brug met Kraantje Papi, S10 en Tof van Commerce. En zaterdag het altijd drukke en gezellige benenwerk. Volgende week staan nog twee extra concerten gepland op de binnenkoer van Gruuthuizen. En tot slot is er weer nieuws over ultraatleet Mathieu Bonne. De redder van Lago Olympia in Brugge bereidt zich opnieuw voor op een stunt van wereldformaat. Op 30 augustus vertrekt hij vanuit Capo Vaticano in Italië voor een poging om het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim te verbreken. Bonne wil 100 mijl, goed voor 161 kilometer, onafgebroken zwemmen in open zee. Het huidige record staat op 142 kilometer. De uitdaging is gigantisch. In de Tyreense Zee krijgt hij te maken met stromingen, golven, wind- en temperatuurswisselingen. Verwacht wordt dat hij 65 tot 72 uur onafgebroken in het water zal liggen. Hij zwemt solo, zonder wetsuit, mag niet slapen en niets aanraken dat hem ondersteunt. Voeding krijgt hij via een feeding stick. De poging gebeurt onder toezicht van de World Open Water Swimming Association met onafhankelijke waarnemers en GPS-tracking. De recordpoging komt amper één maand na zijn wereldrecord in de 7-day pool swim in zijn gekende zwembad in Brugge.
1: Nieuw van Frik

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vlugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35.

Het tweede deel van onze vrijdagse VBRO-ontbijtshow. Uiteraard helemaal in zomermodus, maar wel met onze VBRO-nieuwsdienst prominent aanwezig. Om het half uur in deze vrijdagse ontbijtshow, zoals je al kon horen, straks een volgende keer omstreeks 8:30 en dan ook nog met het 9-uur-journaal ter afronding van deze VBRO-ontbijtshow. Weerman Geert Nasens, van hem krijgen we uiteraard nog alles wat we willen weten over het weer. Kort en bondig nog voor 8:30 en dan straks bij het begin van de laatste rechte lijn van deze vrijdagse ontbijtshow omstreeks 9:15. Mijn naam is

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vandaag wordt alweer een hele mooie zomerdag. Temperatuur zit dan ook weer in de lift. We gaan weer naar een graad of 2, 23 toe aan de kust. Een graad of 5, 26 dieper landinwaarts. We zijn nogthans wel koeler gestart dan de dag dit keer. We zitten in van oorsprong minder warme lucht. En de minima vanochtend zaten een stuk lager. Maar daar gaan we snel komaf mee maken. Die temperaturen gaan heel vlug weer de hoogte in. Uiteraard gaat dat gepaard met heel veel zon. Er passeert af en toe wel eens een wolk, maar meer dan een wolk of een bijtje wolken zijn dat niet. De zon speelt de hoofdrol. Ook de wind is veel minder geworden. Zit in een westelijke, noordwestelijke, later noordelijke hoek aan de kust. En die gaat maar zwak tot matig meer waaien. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Terug in de tijd. Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige muziekjes van toen.
1: Het was een heel klein stukje verhaal.
2: Dames en heren, u hoort nu de rechtstreeks reportage van de openingsplechtigheid van de Wereldtentoonstelling 1958.

0: hij heeft de Vlaamse taal altijd leuk gevonden.
1: Zondagmorgen van 8 tot 10 op zijn zondags.
2: Jawel.
1: Bij VBRO.
3: Mam! Zo, dat was de show van Bassie en Adriaan, meisjes en jongens. En ik ben er vast van overtuigd dat jullie je heel prettig hebben geamuseerd.
4: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Deerne. Matinee show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe presenteert en zingt.

0: VBRO Matinee Show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matinee Show in de Bolzak
1: 0471 82 52 62 050 78 83 33
0: of info@vbro.be.
2: Het kamp van KLJ-jongeren uit het Kempense Balen in Luik is stopgezet wegens feiten van voyeurisme. Dat schrijft HLN. De leiding van de groep, bestaande uit een 30-tal jongeren, waaronder ook minderjarigen, zou zijn begluurd. Na de feiten is een man uit het dorp die niet ver van het kampeerterrein woont, gearresteerd door de politie. Het kamp is kort daarop stopgezet en de hele groep is sinds donderdag namiddag weer thuis. De KLJ zelf houdt het gebeurde vaag en spreekt over een ernstige schending van de integriteit. De tiener uit Oudenburg in West-Vlaanderen die 4 maanden zwaar gewond in het ziekenhuis lag na een geval van zinloos geweld in Gent, is overleden. Hij lag al weken in coma. Nadat de jongen een klap had gekregen van een Britse man, zochten zijn 4 gezellen op de bewuste avond geen hulp, maar besloten de zwaargewonde jongeman in de inkomhal te leggen van het gebouw waar zijn moeder woont, bijna een uur verderop. De 4 waren onlangs weer vrijgelaten onder voorwaarden. Bij een zwaar verkeersongeval in Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht is een bestuurder omgekomen. 2 inzittenden raakten ook zwaar gewond. 2 voertuigen zijn er in de vroege avondspits in onduidelijke omstandigheden frontaal op elkaar gebotst. Een verkeersdeskundige onderzoekt het ongeval. 2 doden en 13 gewonden, waarvan sommigen ernstig. Dat is de balans van een bomexplosie in een minibus vlakbij Damascus, de hoofdstad van Syrië. De bom ging af op een bus van het openbaar vervoer. Het is nog onduidelijk wie er achter de aanslag zit. De Belgische teams hebben een goede zaak gedaan op hun weg naar de hoofdtabellen van het Europese voetbal. In voorronde 3 van de Europa League won Anderlecht met 0-1 bij PAOK Saloniki. De goal viel al in de eerste minuut. De Grieken misten daarna een berg kansen en zelfs een penalty. Ook AA Gent won in de 3e voorronde voor de Conference League met het kleinste verschil. 0-1 bij het Zweedse IFK Göteborg. De Overijaan Gore maakte de enige treffer op slag van rust. De terugwedstrijden in België vinden volgende donderdag plaats. Vanochtend mogelijk een mistbank, daarna wisselend zon en wolken. Temperaturen schommelen tussen 21 en 25 graden.
0: Dit is de nieuwe single van feestzanger René. De ideale entertainer op jouw evenement.

0: feestwildkwartier.
1: Feestzangerrené boeken? Kijk op de website feestzangerrené.nl of mail info@feestzangerrené.nl. De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 4 september in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. Ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag. Vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frank Valentin.

En uit Nederland, Jos en Sepp. Vrijdag namiddag 4 september in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-440276. Of info@events.be. Events met dubbel Z.

We zien op de weerkaarten opnieuw een hoge drukgebied in onze buurt opduiken. Dat betekent dat die zomer gewoon weer een doorstart maakt. Na de iets wat minder warme dag van gisteren, waarbij we de 25 graden niet gehaald hebben, zal dat vandaag weer gebeuren op grote schaal. Zeker landinwaarts halen we die 25 graden gemakkelijk. Aan de kust zal dat eerder ergens rond een graad of 23 zijn dat we uitkomen. En dat zijn allemaal opnieuw erg hoge waardes. Daarbij uiteraard heel veel zon. Die zon speelt de hoofdrol. Er kan af en toe wel eens wat bewolking passeren in de vorm van een paar wolkenvelden. Maar dat stelt bitter weinig tot eigenlijk bijna niets voor. En de wind, ja, die komt nog uit west, noordwest, later noord. Maar ook die wind, die is weer flink afgezwakt ten opzichte van de vorige dagen. Vanavond, vannacht, rustig weer, helder, minima rond een graad of 13. Tegen de ochtend, 15 aan zee. En dan morgen, ja, dan mag je er weer een graad of 2 bij tellen. Gaan we naar een 27 landinwaarts, 25 aan de kust. Zondag kan het zelfs weer tropisch worden, met maxima die dan oplopen richting 30 graden of meer landinwaarts. Dus ja, die hitte die blijft maar voortgaan. Uiteraard allemaal zonder neerslag. Ook een storing die zondagavond doortrekt, verloopt weer zonder neerslag, die doortocht. En dan maandag, dinsdag tijdelijk weer wat minder warm. Maar dat is allemaal relatief, want die 25 graden blijft binnen handbereik. En tegen woensdag, donderdag zou het zelfs gewoon weer heel warm kunnen worden, met maxima een flink stuk boven de 30 graden. Allemaal zonder neerslag.

0: Dat is eigenlijk altijd blijven verder doen, hè. Al was dat soms een beetje in de lute, in de schaduw. Maar ze bleef wel optreden en ze bleef met de regelmaat van de klok een nieuwe single maken. En deze zomer heeft ze weer een hele dikke single te pakken. Een zomerhit, de remake, de nieuwe versie van Er hangt iets in de lucht. Amore en Corrie Konings natuurlijk in de staart van onze vrijdagse VBRO ontbijtshow. En die schuift alweer richting 9 uur. Heerlijk in dit omroepgebouw met alle ramen wijd open om een beetje tocht te maken. En dat helpt ook wel. We kunnen weer een beetje op adem komen na de hitte van de afgelopen dagen. En zonder de zomer te verliezen eigenlijk. Een fantastische zomervakantie toch, die van 2026. We gaan naar het volgende luik van onze vrijdagse programmatie, het late ochtendblok. Daarin zit straks natuurlijk weer koffietijd met collega Eddy Govert tussen 10 en 12.
1: Dit was de ontbijtshow van VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Twee op de drie chauffeurs rijden te snel in een zone 30. Dat blijkt uit cijfers van verkeersinstituut FIAS die in het laatste nieuws staan. Gemiddeld rijden we in zo'n zone 11 kilometer per uur te snel. Soms hebben we gewoon een verkeersbord gemist, waardoor we niet meteen weten dat we in zone 30 zijn binnengereden. Vlamingen blijken het beter te doen dan Walen. Extra markeringen op het wegdek en verkeersremmers zouden kunnen helpen. Op de autosnelwegen letten we meer op onze snelheid. Dat heeft te maken met de vele trajectcontroles. Politieagenten mogen vanaf nu ook communiceren via TikTok. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Quintin beslist. Tot nog toe mocht de politie alleen actief zijn op Instagram en Facebook. Via TikTok willen de ordediensten meer jongeren bereiken en hen informeren over onder meer drugs en online veiligheid. In Nederland en Duitsland gebeurt dat al en met succes. Bij een schietpartij op een middelbare school in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 7 mensen om het leven gekomen. Het gaat om 3 leraren, 3 scholieren en de jonge dader. 15 anderen raakten gewond. Een van hen zou er erg aan toe zijn. De schutter was 14 of 15 jaar oud en pleegde na de feiten zelfmoord. Over de precieze omstandigheden en het motief is nog niets bekend. De Nederlandse acteur Peter Faber is overleden. Hij was een bekende naam in de film-, theater- en televisiewereld. In de jaren 70 brak Faber door met rollen in films als Keetje Tippel, Max Havelaar en Soldaat van Oranje. Hij speelde onder meer ook in A Bridge Too Far van Richard Attenborough, naast wereldsterren als Sean Connery en Anthony Hopkins. Ook op latere leeftijd bleef Peter Faber acteren. Zijn laatste rol was in Sweet Dreams uit 2024... Peter Faber is 82 geworden. Alexander Bloks is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de 8e finales van het ATP-tennistoernooi in het Canadese Montreal. Hij ging in de 3e ronde onderuit tegen de Tsjech Lejecka, de nummer 12 van de wereld. Het werd 6-3 en 6-4. Eerst is het zonnig, later neemt de bewolking wat toe. De temperatuur stijgt tot zo'n 25 graden. Morgen wordt het opnieuw warm met maxima tot 28 graden. En zondag halen we weer vlot een graad of 30.
1: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Austin in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

0: nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: Nieuws uit je regio.
2: Sinds 22 juli kunnen bruggelingen hun afvalzakken naar de recyclageparken van Sint-Michiels en Sint-Pieters brengen. Maar daar stonden de containers de voorbije dagen al snel overvol. Volgens gemeenteraadslid Michiel van Rozen van Anders bewijst dat veel mensen hun afval geen 2 weken willen bijhouden. Hij wijst ook op praktische problemen. De containers nemen ruimte in die bezoekers normaal gebruiken om met hun voertuig te lossen. Van Rozen verwijst naar eerdere heisa rond het afval. Beleid, zoals het plan om groen afval betalend te maken, dat snel werd teruggedraaid. Anders, Brugge, vraagt het stadsbestuur en IVBO om de eerste ervaringen grondig te evalueren en het afvalplan bij te sturen. Gemeenteraadslid Sandrine de Krom brengt het dossier opnieuw ter sprake op de volgende gemeenteraad. In West-Vlaanderen gebeurden vorig jaar 5 ongevallen aan spooroverwegen, blijkt uit cijfers die Vooruit opvroeg bij minister van Mobiliteit Krukke. Tussen 2019 en 2024 waren dat er 31. Volgens Vooruit tonen de cijfers aan dat verouderde overwegen nog altijd een risico vormen. Federaal parlementslid Annieke Lambrecht uit Brugge vraagt daarom snellere en grondigere ingrepen, waar mogelijk een tunnel of brug en anders extra signalisatie. In 2025 werd in de provincie geen enkele overweg afgeschaft, al kwamen er wel camera's met obstakeldetectie in Torhout, Koolskamp, Loppem en Veurne. Vooruit vraagt nu een duidelijke veiligheidsstrategie voor alle overwegen in West-Vlaanderen. Op de binnenkoer van het Gruuthuizenmuseum in Brugge heeft Raymond van het Groenewoud woensdagavond het nieuwe stadsfestival Brugge Centraal op gang getrokken. De Brugse zanger-muzikant zette de toon met zijn klassieker Warme Dagen, terwijl het publiek zichtbaar genoot van de intieme setting. Maar het zwaartepunt ligt op vrijdag en zaterdag. Vrijdag is er een grote open-air avond op de Burg met Kraantje Papi, S10 en Tof van Commerce. En zaterdag het altijd drukke en gezellige benenwerk. Volgende week staan nog 2 extra concerten gepland op de binnenkoer van Gruuthuizen. En tot slot is er weer nieuws over ultra-atleet Mathieu Bonne. De redder van Lago Olympia in Brugge bereidt zich opnieuw voor op een stunt van wereldformaat. Op 30 augustus vertrekt hij vanuit Capo Vaticano in Italië voor een poging om het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim te verbreken. Bonne wil 100 mijl, goed voor 161 kilometer, onafgebroken zwemmen in open zee. Het huidige record staat op 142 kilometer. De uitdaging is gigantisch. In de Tyreense Zee krijgt hij te maken met stromingen, golven, wind- en temperatuurswisselingen. Verwacht wordt dat hij 65 tot 72 uur onafgebroken in het water zal liggen. Hij zwemt solo, zonder wetsuit, mag niet slapen en niets aanraken dat hem ondersteunt. Voeding krijgt hij via een feeding stick. De poging gebeurt onder toezicht van de World Open Water Swimming Association met onafhankelijke waarnemers en GPS-tracking. De recordpoging komt amper 1 maand na zijn wereldrecord in de 7-day pool swim in zijn gekende zwembad in Brugge.
3: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
4: Het is voor buste congé.
3: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
4: Ja!
3: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
0: Dit is

Kijk op www.vwro.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, showbizberichten uit de Lage Landen en de playlist van VBRO, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, maar ook gisteren en eergisteren, zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren, waar je maar wil, via www.vbro.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: Twee op de drie chauffeurs rijden te snel in een zone 30. Dat blijkt uit cijfers van verkeersinstituut FIAS die in het laatste nieuws staan. Gemiddeld rijden we in zo'n zone 11 km per uur te snel. Soms hebben we gewoon een verkeersbord gemist, waardoor we niet meteen weten dat we een zone 30 zijn binnengereden. Vlamingen blijken het beter te doen dan Walen. Extra markeringen op het wegdek en verkeersremmers zouden kunnen helpen. Op de autosnelwegen letten we meer op onze snelheid. Dat heeft te maken met de vele trajectcontroles. Politieagenten mogen vanaf nu ook communiceren via TikTok. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Quintin beslist. Tot nog toe mocht de politie alleen actief zijn op Instagram en Facebook. Via TikTok willen de ordediensten meer jongeren bereiken en hen informeren over onder meer drugs en online veiligheid. In Nederland en Duitsland gebeurt dat al en met succes. Bij een schietpartij op een middelbare school in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 7 mensen om het leven gekomen. Het gaat om 3 leraren, 3 scholieren en de jonge dader. 15 anderen raakten gewond. Een van hen zou er erg aan toe zijn. De schutter was 14 of 15 jaar oud en pleegde na de feiten zelfmoord. Over de precieze omstandigheden en het motief is nog niets bekend. De Nederlandse acteur Peter Faber is overleden. Hij was een bekende naam in de film, theater en televisiewereld. In de jaren 70 brak Faber door met rollen in films als Keetje Tippel, Max Havelaar en Soldaat van Oranje. Hij speelde onder meer ook in A Bridge Too Far van Richard Attenborough, naast wereldsterren als Sean Connery en Anthony Hopkins. Ook op latere leeftijd bleef Peter Faber acteren. Zijn laatste rol was in Sweet Dreams uit 2024... Peter Faber is 82 geworden. Alexander Bloks is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de 8e finales van het ATP-tennistoernooi in het Canadese Montreal. Hij ging in de 3e ronde onderuit tegen de Tsjech Lejecka, de nummer 12 van de wereld. Het werd 6-3 en 6-4. Eerst is het zonnig, later neemt de bewolking wat toe. De temperatuur stijgt tot zo'n 25 graden. Morgen wordt het opnieuw warm met maxima tot 28 graden. En zondag halen we weer vlot een graad of 30.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Torhout moest de brandweer gisteravond iets na 7 uur uitrukken naar een woning in de Vredelaan. Gisteren was het na de hittegolf iets frisser en daarop besloot een ouder koppel de kachel aan te steken. Dat veroorzaakte heel wat rookontwikkeling. Volgens de brandweer was dat het gevolg van de eerste opstart van de kachel. Ze konden na een controle dan ook snel terug naar de kazerne. En de brandweer moest woensdagavond uitrukken naar de Passendalenstraat in Passendalen, een deelgemeente van Zonnebeke. Door de gevige wind waren daar zandzakken die anderhalve maand eerder op het dak werden gelegd na een blikseminslag om een zeil op zijn plaats te houden naar beneden gevallen. De brandweer kwam opnieuw ter plaatse om het dak opnieuw dicht te maken met een zeil. De bewonster, een vrouw op leeftijd, kreeg de raad om het dak zo snel mogelijk te laten herstellen.
3: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond 1 special guest. Sven de Ridder.
4: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
3: Mossie Nabas.
5: Eierpa, een nachtwinkel.
3: Of William Boeva.
6: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
3: Back to Baccarat. Tickets, witte-paard.be.

0: Ja, ja, het zal wel allemaal oké zijn volgens Lilian Saint-Pierre. Als je gaat. Een liedje uit 1974. Maar wij gaan niet. We zijn pas gekomen, hè. Ik ben met de bus weer gekomen. En ik zit lekker hier warm in de Studio 5 van de VBRO. Het is hier bloedheet hoor, mensen. Maar welkom in Koffietijd. Elke voormiddag tussen 10 en 12 hier bij de VBRO. Eddy Govert is mijn naam. En ik ben blij dat jullie luisteren. We gaan er een lap op geven, ze. Aaron Blommaert en Zoe Levi die komen eraan met tranen van goud. Maar voor mij geen tranen, hoor.
1: Ik

Van Orly weten we dat ze altijd fantastisch mooie plaatjes maakt. En dit zit zeker in het rijtje, hè? Vuurtoren, haar nieuwste. En weet je wat Gino Graus zegt? Ik wil je kussen. En dan zijn er maar twee mogelijkheden. Ofwel zegt ze ja, ofwel krijg je een sakos in je gezicht.

0: maar in speelkwartier.
1: Feestzanger René boeken? Kijk op de website feestzangerrené.nl of mail info@feestzangerrené.nl.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vandaag wordt alweer een hele mooie zomerdag. Temperatuur zit dan ook weer in de lift. We gaan weer naar een graad of 2, 23 toe aan de kust. Een graad of 5, 26 dieper landinwaarts. We zijn nogthans wel koeler gestart, dat dacht het keer. We zitten in van oorsprong minder warme lucht. En de minima vanochtend zaten een stuk lager. Maar daar gaan we snel komaf mee maken. Die temperaturen gaan heel vlug weer te hoog zijn. Uiteraard gaat dat gepaard met heel veel zon. Er passeert af en toe wel eens een wolk, maar meer dan een wolk of een bijtje wolken zijn dat niet. De zon speelt de hoofdrol. Ook de wind is veel minder geworden. Zit in een westelijke, noordwestelijke, later noordelijke hoek aan de kust. En die gaat maar zwak tot matig meer waaien. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
5: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
6: De VBRO Matinee Show komt op dinsdagnamiddag 25 augustus naar Feestzaal Ter Marel aan de Abelestraat 36 in Isegem. Een heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en sfeer. In een presentatie van Chris Rijlhof, die er natuurlijk ook zelf optreedt. Met ook Gino Di Lucas, Yves de Sender en Lea Bien. Voor iedereen is er gratis koffie en taartenbuffet. Dinsdagnamiddag 25 augustus in Ter Marel in Isegem. Reserveren voor deze matinee show 0471 82 52 62 0498 1071 34 of mail info@vbro.be.
7: Dit

Lenny en de Wespen, en daarvan weten we dat ze mooie singeltjes maken. En zeker deze laatste mag in het rijtje horen, hè? Op zomerdagen. Lachen is plezant, we zijn er weer aan toe, hè? Dat is gezond en plezant bovendien. En vandaag met Willy Lustenauer.

0: Ik ken de zeun, het is een parel van een karel. Je gon nooit uit voor daar, gij haalt voor zus plezier. Je spreekt nooit tegen ons, ik kan met wat te zeggen. Je drinkt geen cognac en geen whisky en geen bier. Mijn zeunen smoor nooit geen sigaars of sigaretten. De schone meisjes of wel leren, het laat hem goed. Maar apropos vergeet de jender nog te zeggen. Mijn zoon is morgen zus de 14 dagen oud. Wow, mijn zoon is morgen zus de 14 dagen oud. Ja, ja.
1: Hallo.
2: Hallo.
1: Hallo.
2: Is het met de 1-1-1-1-1-1?
1: Nee, meneer, het is mes. Het is hier de 11-11-11.
0: Drie mon getrouwd, mevrouw, we zeven, hebben achten.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: Twee op de drie chauffeurs rijden te snel in een zone 30. Dat blijkt uit cijfers van verkeersinstituut FIAS die in het laatste nieuws staan. Gemiddeld rijden we in zo'n zone 11 kilometer per uur te snel. Soms hebben we gewoon een verkeersbord gemist, waardoor we niet meteen weten dat we in zone 30 zijn binnengereden. Vlamingen blijken het beter te doen dan Walen. Extra markeringen op het wegdek en verkeersremmers zouden kunnen helpen. Op de autosnelwegen letten we meer op onze snelheid. Dat heeft te maken met de vele trajectcontroles. Politieagenten mogen vanaf nu ook communiceren via TikTok. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Quentin beslist. Tot nog toe mocht de politie alleen actief zijn op Instagram en Facebook. Via TikTok willen de ordendiensten meer jongeren bereiken en hen informeren over onder meer drugs en online veiligheid. In Nederland en Duitsland gebeurt dat al en met succes. Bij een schietpartij op een middelbare school in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 7 mensen om het leven gekomen. Het gaat om 3 leraren, 3 scholieren en de jonge dader. 15 anderen raakten gewond. Een van hen zou er erg aan toe zijn. De schutter was 14 of 15 jaar oud en pleegde na de feiten zelfmoord. Over de precieze omstandigheden en het motief is nog niets bekend. De Nederlandse acteur Peter Faber is overleden. Hij was een bekende naam in de film, theater en televisiewereld. In de jaren 70 brak Faber door met rollen in films als Keetje Tippel, Max Havelaar en Soldaat van Oranje. Hij speelde onder meer ook in A Bridge Too Far van Richard Attenborough, naast wereldsterren als Sean Connery en Anthony Hopkins. Ook op latere leeftijd bleef Peter Faber acteren. Zijn laatste rol was in Sweet Dreams uit 2024... Peter Faber is 82 geworden. Alexander Bloks is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de 8e finales van het ATP-tennistoernooi in het Canadese Montreal. Hij ging in de 3e ronde onderuit tegen de Tsjech Lejecka, de nummer 12 van de wereld. Het werd 6-3 en 6-4. Eerst is het zonnig, later neemt de bewolking wat toe. De temperatuur stijgt tot zo'n 25 graden. Morgen wordt het opnieuw warm met maxima tot 28 graden. En zondag halen we weer vlot een graad of 30.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 4 september in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. Ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag. Vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frank Valentin.

En uit Nederland, Jos en Sepp. Vrijdagnamiddag 4 september in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan, mits reservering op 0468-440276 of info@events.be. Events met dubbel Z. Inschrijven voor deze VBRO matinee show 0471-82-5262 of info@vbro.be.

En daar zijn we weer terug, maar deze keer voor het tweede gedeelte van onze koffietijd. Welkom bij VWRO. Een goede morgen, als je er misschien nu pas bij komt, hè. John Horton hoorden we al en ook de groep Helemaal Hollands met Titanic. Ja, de inspiratie, de boot, leeft nog altijd voort in de herinneringen. We gaan er een lap op geven in dat tweede gedeelte. Diego Holsken, die komt eraan. Alleen.

We moesten al terug naar 1969 voor het duetje tussen Willy Alberti en zijn dochter Willeke Alberti. Een reisje langs de Rijn. Dat zullen we nu niet doen, maar we zijn wel toe aan onze laatste artiest, Vlaamse artiest van de dag. En vandaag een dame met een prachtige stem, vind ik. Ella Luna. Ze woont in Oudenburg. En ze zit onder de vleugels van Patrick Hamilton. Dat is haar producer en die weet van wanten hoor. Want hij werkt internationaal met allerlei artiesten. Zowel uit Amerika als in Engeland. En Ella Luna brengt Franstalige liedjes op de markt, maar ook Nederlandstalig. En een tijdje geleden had ze zelfs Ein bisschen Friede opgenomen van de winnares van het Eurovisie Songfestival met Duitsland. En ze maakte daar een versie van in 5 talen, alsjeblieft. Ik heb een liedje gesorteerd van Ella Luna, wat ik je graag presenteer. Ik neem je mee.

0: thuis. De VBRO Avondspits. Iedere werkdag van 4 tot 6 met Maarten Wijs. Hier bij de VBRO. Na, na, na, na. Ben je op zoek naar een artiest die elk feest onvergetelijk maakt? Sammy Moore brengt een warme muzikale show vol klassiekers, meezingers en eigen hits. Zoals Roxanne. Eén keer en samen zijn. Met meer dan 10 jaar ervaring raakt hij zijn publiek met enthousiasme, energie en interactie. Van slager tot pop. Hey, doe niet zo sexy. Levenslied tot rock. Sammy Moore schakelt moeiteloos tussen stijlen en talen. Nederlands, Frans, Engels, Spaans of Duits. Perfect voor events, huwelijken, verjaardagen, festivals of dansnamiddagen. Laat je meevoeren op een reis vol sfeer, nostalgie en ambiance. Meer info, bezoek sammymoore.be.
1: Twee op de drie chauffeurs rijden te snel in een zone 30. Dat blijkt uit cijfers van verkeersinstituut FIAS die in het laatste nieuws staan. Gemiddeld rijden we in zo'n zone 11 km per uur te snel. Soms hebben we gewoon een verkeersbord gemist, waardoor we niet meteen weten dat we een zone 30 zijn binnengereden. Vlamingen blijken het beter te doen dan Walen. Extra markeringen op het wegdek en verkeersremmers zouden kunnen helpen. Op de autosnelwegen letten we meer op onze snelheid. Dat heeft te maken met de vele trajectcontroles. Politieagenten mogen vanaf nu ook communiceren via TikTok. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Quintin beslist. Tot nog toe mocht de politie alleen actief zijn op Instagram en Facebook. Via TikTok willen de ordediensten meer jongeren bereiken en hen informeren over onder meer drugs en online veiligheid. In Nederland en Duitsland gebeurt dat al en met succes. Bij een schietpartij op een middelbare school in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 7 mensen om het leven gekomen. Het gaat om 3 leraren, 3 scholieren en de jonge dader. 15 anderen raakten gewond. Een van hen zou er erg aan toe zijn. De schutter was 14 of 15 jaar oud en pleegde na de feiten zelfmoord. Over de precieze omstandigheden en het motief is nog niets bekend. De Nederlandse acteur Peter Faber is overleden. Hij was een bekende naam in de film, theater en televisiewereld. In de jaren 70 brak Faber door met rollen in films als Keetje Tippel, Max Havelaar en Soldaat van Oranje. Hij speelde onder meer ook in A Bridge Too Far van Richard Attenborough, naast wereldsterren als Sean Connery en Anthony Hopkins. Ook op latere leeftijd bleef Peter Faber acteren. Zijn laatste rol was in Sweet Dreams uit 2024... Peter Faber is 82 geworden. Alexander Bloks is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de 8e finales van het ATP-tennistoernooi in het Canadese Montreal. Hij ging in de 3e ronde onderuit tegen de Tsjech Lejecka, de nummer 12 van de wereld. Het werd 6-3 en 6-4. Eerst is het zonnig, later neemt de bewolking wat toe. De temperatuur stijgt tot zo'n 25 graden. Morgen wordt het opnieuw warm met maxima tot 28 graden. En zondag halen we weer vlot een graad of 30.
2: Na, na, na, na. Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
3: De VBRO Matinee Show strijkt ook in augustus weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 16 augustus. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt. De trein naar het... Met de hoek van de partij, Mike.

0: iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Dit is VBRO. VBRO.
2: Tenmidden in de Vlaanders, weggestoken tussen de sparrenbossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijtjes. Uit hier wat groter dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is den dien ze hier doet gerne. Maar ze zien nog niet staan. Hij heeft er portan een liedje van gemokt. Met gielschone woorden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verur. Verur.

tumor niet stillen. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stillen. Ze wilden dat de wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze goed niet te zien. En als de Jovis voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

en de Jorngeverbaai. En ze wiert zij 29. En ze kwam hier van de messen, alleen tussen de velden, op een welen. En hij zag er. Dat is nee, of dat is nu het paasje. Hij hield er tenen. En hij zei wijfeken. Zie je, heren. Ik heb er een liedje van gemaakt.

0: en zo goed geluisterd. En binst, dat zijn mijn todder af. Schattige zij, meer gat.
1: VBRO is deze week trots op deze. Dit is de VBRO Trotsplaat.

We zitten in de laatste rechte lijn naar 12 uur toe. En we hoorden Ivan Heylen met zijn wilde boerendochter. Ja, Schuun Wijveken is dat, hè. En Monique Smit met haar nieuwe trotsplaat. Niet naar huis. Allee, we gaan het proberen goed te doen voor het laatste half uurtje. En we doen zoals Gary Hager. Beter dan goed.

Sinneke, dat is een madame die weet wat ze wil, hè. Ik doe wat ik wil, zegt ze. Allee, het is te hopen dat het goed afloopt, hè. Voilà, we zitten bijna op het einde van onze koffietijd. Straks na 12 uur Rudy Meins met zomergroetjes. En mij hoor je terug zondag in de namiddag tussen 1 en 4... voor achtereenvolgens voor een accordeondeuntje en 2 uurtjes goud van eigen bodem. Ik wens je nog een fijn weekend, smakelijk eten straks en hopelijk horen we elkaar terug via de zender. Ciao, ciao.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: De jongen van 7 die woensdagnacht dood teruggevonden werd in een appartement in Merchtem is met geweld om het leven gebracht. Dat blijkt uit de resultaten van de autopsie. Het kind had verschillende zichtbare verwondingen en kneuzingen. Volgens de wetsdokter is de jongen daaraan overleden. De politie heeft 3 verdachten opgepakt. Het gaat om de moeder, een vriendin van haar en een oom van de jongen. Die laatste wordt verdacht van moord. De moeder en de vriendin van schuldig verzuim. De arrestanten zijn tussen 22 en 27 jaar. In de afgelopen 5 jaar zijn nog nooit zo weinig jonge werknemers met een vaste baan gestart als nu. Dat stelt HR-dienstverlener Acerta vast. Vooral jongeren vinden moeilijker de weg naar de arbeidsmarkt. Acerta wijt dit aan de economische onzekerheid en de opmars van artificiële intelligentie, waardoor al maar meer instapjobs verdwijnen. Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, moet een monsterboete van 500 miljoen euro betalen. Een rechter in de Amerikaanse staat New Mexico oordeelt dat het bedrijf kinderen onvoldoende beschermt en hun mentale gezondheid schaadt. Meta moet schadelijke inhoud sneller opsporen en een deel van de boete gebruiken voor behandelingen voor jongeren. Volgens de rechter zijn Facebook en Instagram zo ontworpen dat kinderen eraan verslaafd kunnen raken. Ook zou het bedrijf te weinig doen om jonge gebruikers te beschermen tegen seksuele uitbuiting. Saoedi-Arabië, Pakistan en Turkije hebben een defensieakkoord ondertekend. Daardoor zullen ze zich indien nodig beter kunnen verdedigen. De gesprekken liepen al langer, maar door de oorlog in het Midden-Oosten kwamen de onderhandelingen in een stroomversnelling. Over de precieze inhoud van de overeenkomst is nog niets geweten. Zon en wolken wisselen elkaar af bij maxima van 20 graden aan zee en 25 graden in het binnenland. De komende dagen krijgen we opnieuw hoog zomerweer met veel zon en tropische temperaturen. Zondag gaan we weer boven de 30 graden.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond 1 special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
1: Mossie Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
2: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
4: Je zingt mee. De hits van eigen bodem op VBRO.
5: Zomergroetjes met Rudy Meins.

moet ondertussen ook al meer dan 5 jaar geleden zijn dat hij bij ons hier op bezoek kwam. Was toen helemaal nieuw in de Nederlandse showbiz. Tino Martin is zijn naam en hij zong Jong en Dom.

0: Ja, ik zou eigenlijk het liefst nu al bellen met onkel Erik en horen wat ze daar allemaal uitspoken vandaag op vrijdag. Maar dat is voor straks. Goedemiddag iedereen, welkom bij ons. Ondertussen zijn we al de 7e augustus op deze vrijdag. Het weekend staat voor de deur. En Erik van Heijgen en Sanne die komen straks vertellen over een liedje dat Sanne uitbracht op CD. En dat liedje heet Martijn. Welkom bij ons.
1: Zomergroetjes van de VBRO.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanmiddag is het vrij zonnig tot zonnig. Temperaturen lopen weer fors op en halen gemakkelijk 23 graden gemiddeld in de kustregio, 5, 26 graden dieper landinwaarts. Uiteraard gaat dat gepaard met heel veel zon. Er zijn een paar wolkenvelden aanwezig, maar die spelen zeker een ondergeschikte rol. De zon speelt de hoofdrol. De wind is zwak, wordt matig, komt uit een west-noordwestelijke, later meer noordelijke hoek aan de kust. En ondanks het feit dat dat eigenlijk van oorsprong geen warme hoek is, krijgen we toch die hoge temperaturen te pakken. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: leuke zomersingle waar we telkens weer van genieten. Ik zei het al eens eerder, een beetje dat ritme dat Shana destijds in de jaren 90 ook al gebruikte. Glenn Robbins was dit van bij ons en de zomermelodie van bij ons, maar in het zuiden van Frankrijk. Nonkel Erik.
1: Ja, zo, goedemiddag iedereen. Hier zien we weer wij, Nonkel Erik en Ritatje. Die zit hier. Ze zijn ze weer met de wijsland. We hebben allemaal discussie. Beter Frans, dat denk ik natuurlijk. Hé. Maar zet mij gisteren wat tegengekomen. We zeggen, of zo, vandaag ik kan het doen. Hé. Mensen kunnen niet altijd dat zwembad liggen, natuurlijk. En ik zeg, nog niet eens luisteren naar de VBRO. Maar daarachter heb ik hier mee met die trip. Ze doen die van die uitstapjes met ponies, zeg. Hoho, ho. En wie er wat meegemaakt zijn, die ene pony waar dat rit op zat, is toch wel op hol geslegen, zeker zeg. In ieder geval, men moet er achterlopen en die pony tot bedaren brengen, zegt hij. En zijn poten heb smitten en ze lag als achter de stenen. Nu, in ieder geval, we gaan vandaag rustig goed doen. In ieder geval, heren tot morgen en vele groeten van Rita. En ze is weer heel op haar plooien. Hè. Ze is niet te houden vandaag. Weer het Frans tegen die mensen, die hier in Julien en Arlette, die hier ook zitten in de resort. Allee, tot morgen weer.
2: Do you want a bump?

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste Cousy.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 0.

0: De jongen van 7 die woensdagnacht dood teruggevonden werd in een appartement in Merchtem is met geweld om het leven gebracht. Dat blijkt uit de resultaten van de autopsie. Het kind had verschillende zichtbare verwondingen en kneuzingen. Volgens de wetsdokter is de jongen daaraan overleden. De politie heeft 3 verdachten opgepakt. Het gaat om de moeder, een vriendin van haar en een oom van de jongen. Die laatste wordt verdacht van moord. De moeder en de vriendin van schuldig verzuim. De arrestanten zijn tussen 22 en 27 jaar. In de afgelopen 5 jaar zijn nog nooit zo weinig jonge werknemers met een vaste baan gestart als nu. Dat stelt HR-dienstverlener Acerta vast. Vooral jongeren vinden moeilijker de weg naar de arbeidsmarkt. Acerta wijt dit aan de economische onzekerheid en de opmars van artificiële intelligentie, waardoor al maar meer instapjobs verdwijnen. Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, moet een monsterboete van 500 miljoen euro betalen. Een rechter in de Amerikaanse staat New Mexico oordeelt dat het bedrijf kinderen onvoldoende beschermt en hun mentale gezondheid schaadt. Meta moet schadelijke inhoud sneller opsporen en een deel van de boete gebruiken voor behandelingen voor jongeren. Volgens de rechter zijn Facebook en Instagram zo ontworpen dat kinderen eraan verslaafd kunnen raken. Ook zou het bedrijf te weinig doen om jonge gebruikers te beschermen tegen seksuele uitbuiting. Saoedi-Arabië, Pakistan en Turkije hebben een defensieakkoord ondertekend. Daardoor zullen ze zich indien nodig beter kunnen verdedigen. De gesprekken liepen al langer, maar door de oorlog in het Midden-Oosten kwamen de onderhandelingen in een stroomversnelling. Over de precieze inhoud van de overeenkomst is nog niets geweten. Zon en wolken wisselen elkaar af bij maxima van 20 graden aan zee en 25 graden in het binnenland. De komende dagen krijgen we opnieuw hoog zomerweer met veel zon en tropische temperaturen. Zondag gaan we weer boven de 30 graden.
1: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: De VBRO Matinee Show komt op dinsdagnamiddag 25 augustus naar Feestzaal Ter Marel aan de Abelestraat 36 in Isegem. Een heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en sfeer in een presentatie van Chris Rijlhof, die er natuurlijk ook zelf optreedt. Met ook Gino Di Lucas, Yves de Sender en Lea Bien. Voor iedereen is er gratis koffie en taartenbuffet. Dinsdagnamiddag 25 augustus in Ter Marel in Isegem. Reserveren voor deze Matinee Show 0471 82 52 62 0498 10 71 34 of mail info@vbro.be.
1: Dit is VBRO.
3: VBRO. Zomergroetjes, alleen maar zonnige muziek.

0: Voor het voetlicht, een reis van Friesland tot Limburg rond artiesten van toen en nu met Rudy Meijns.
1: We laten vandaag in deze aflevering van Voor het voetlicht nog eens Sanne aan het woord. Zij nam in de jaren 90 een aantal leuke liedjes op die niet altijd een single zijn geworden. Een LP-nummer dus, of CD-nummer, die je toch wel deed op de radio. En een van die nummers is het nummer Martijn.
2: Martijn is een tof, plezant liedje. Een heel vrolijk en optimistisch liedje dat eigenlijk heel goed mijn karakter weergeeft. Ja, het gaat over Martijn en de leraar Latijn. En ik heb me er altijd zo'n beetje mee vereenzelvigd met dat meisje uit dat liedje, omdat ook ik een zotte blaar was, zoals ze zeggen bij ons. En ik zat in de Latijnse en soms konden de lessen mij ook niet echt boeien. Latijn wel, want ik vond het een schitterend vak. Ik heb daar enorm veel plezier aan beleefd, in tegenstelling tot mijn lieve echtgenoot, die nu al angstig kijkt.
3: Want kan je nog een beetje Latijn?
2: Ja, een beetje. Onze lerares Latijn heeft ons in der tijd, zie je, ginds komt de stoomboot in het Latijns. Impulsa vapore apparet navis, vehens Nicolaum ex Hispanis. En verder weet ik het niet meer. Maar ik vond het een zeer prettig liedje, dat wel. Maar ik had toenertijd wel al een heel sterk karakter ook. En ik had wel zoiets van, ja, het is wel allemaal heel prettig en mooi en het past wel heel goed bij mij, dat is wel waar. Maar ik hou toch vooral van country liedjes en country ballads. En ik heb dan ook zo'n beetje mijn been stijf gehouden en voet bij stuk gehouden. En gezegd tegen Erik van, oh, ik wil toch eigenlijk nu voor de volgende single een rustigere country ballad. En ik denk dat dat een beetje om die reden was, tenzij, want ik vergeet zeer snel, zoals ik al een van de vorige weken zei. Ik denk dat het die reden was dat dat eigenlijk nooit op single is verschenen. Maar ik kijk vragend nu naar Erik. Weet jij dan nog precies hoe dat hij met zijn werk ging?
4: Goh, er waren toen zoveel dingen. Er was, dan kwam er weer een ander nummer tussen. Er kwam dan Amen Darling tussen. Dus daar werd altijd een beetje. Het was altijd schipper van wat brengen we eerst uit, wat brengen we dan uit.
3: Dat was eigenlijk een overvloed aan mooie nummers op dat moment.
4: Ja, en dat moest allemaal. En we waren dan ook zo hevig. Oh, we gaan dat nu rap, nu gaan we dat uitbrengen en nu. Mm-hmm. En de platenfirma die zei dan altijd, maar ja, rustig, kalm. Ja. Maar Martijn hebben we eigenlijk twee versies gemaakt. Eerst hadden we een vrij gewone versie. En dan hadden we zo'n beetje wat de uiteindelijke versie geworden is, zo'n echt leuke Duitse slager. Ik vind dat helemaal niet vies, Duitse slagers. En zeker niet als het zo'n plezante zijn.
2: Ja,
4: een beetje in die stijl.
3: Ja, maar er zit een leuke sfeer in.
4: Ja, en het arrangement was gemaakt door Jérôme Munafaux. Dus het eerste arrangement was helemaal klaar, was opgenomen en zo. En Theo Breuls had dat gedaan. Dus. En ik had nog een idee van, ik weet het niet, ik hoor eigenlijk iets anders. En toen kwam ik in contact, na zoveel jaren terug, met Jérôme, die eigenlijk de gitarist van Salvatore Adamo is, al die jaren ook. En die liet mij een paar dingen, of hij had me een paar demos opgestuurd, ik weet het niet meer. En daar zat zoiets van die sfeer en ik zei hem, kijk, dat zou ik in dat nummer willen. En toen heeft hij dat helemaal herschreven, dat arrangement. Ik herinner mij dat hij naar de studio kwam, die had eigenlijk een eigen apparatuur bracht hij mee daarvoor. Het was echt een heel gedoe. Maar het eindresultaat was enorm plezant.

Na de iets wat minder warme dag van gisteren, waarbij we de 25 graden niet gehaald hebben, zal dat vandaag weer gebeuren op grote schaal. Zeker landinwaarts halen we die 25 graden gemakkelijk. Aan de kust zal dat eerder ergens rond een graad of 23 zijn dat we uitkomen. En dat zijn allemaal opnieuw erg hoge waardes. Daarbij uiteraard heel veel zon. Die zon speelt de hoofdrol. Er kan af en toe wel eens wat bewolking passeren in de vorm van een paar wolkenvelden. Maar dat stelt bitter weinig tot eigenlijk bijna niets voor. En de wind, ja, die komt nog uit west, noordwest, later noord. Maar ook die wind, die is weer flink afgezwakt ten opzichte van de vorige dagen. Vanavond, vannacht, rustig weer. Helder, minima rond een graad of 13. Tegen de ochtend, 15 aan zee. En dan morgen, ja, dan mag je er weer een graad of 2 bij tellen. Gaan we naar een 27 landinwaarts, 25 aan de kust. Zondag kan het zelfs weer tropisch worden, met maxima die dan oplopen richting 30 graden of meer landinwaarts. Dus ja, die hitte die blijft maar voortgaan. Uiteraard allemaal zonder neerslag. Ook een storing die zondagavond doortrekt, verloopt weer zonder neerslag, die doortocht. En dan maandag, dinsdag tijdelijk weer wat minder warm, maar dat is allemaal relatief, want die 25 graden blijft binnen handbereik. En tegen woensdag, donderdag zou het zelfs gewoon weer heel warm kunnen worden, met maxima een flink stuk boven de 30 graden. Allemaal zonder neerslag.

Ik herinner me de eerste keer dat ik dit nummer hoorde toen het nieuw was. En dat is ondertussen 25 jaar geleden, mensen. Je hoort het goed, 25 jaar geleden, jawel. Manu Chao met Me Gusta Tu, dacht ik, wat is dat nu? Maar het bleek achteraf toch wel een tof zomersliedje te zijn. We gaan eruit met die lekkere muziek zometeen van Mikey Too Much. En ik wens je alvast ook een heel fijn weekend. Ik ben er zondag graag terug tussen 8 en 10 uur uiteraard, zoals altijd op de afspraak. En dat programma heet nog altijd op zijn zondags met liedjes van toen. Fijn weekend dus. Tot morgen. Zondag.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: De jongen van 7 die woensdagnacht dood teruggevonden werd in een appartement in Merchtem is met geweld om het leven gebracht. Dat blijkt uit de resultaten van de autopsie. Het kind had verschillende zichtbare verwondingen en kneuzingen. Volgens de wetsdokter is de jongen daaraan overleden. De politie heeft 3 verdachten opgepakt. Het gaat om de moeder, een vriendin van haar en een oom van de jongen. Die laatste wordt verdacht van moord. De moeder en de vriendin van schuldig verzuim. De arrestanten zijn tussen 22 en 27 jaar. In de afgelopen 5 jaar zijn nog nooit zo weinig jonge werknemers met een vaste baan gestart als nu. Dat stelt HR-dienstverlener Acerta vast. Vooral jongeren vinden moeilijker de weg naar de arbeidsmarkt. Acerta wijt dit aan de economische onzekerheid en de opmars van artificiële intelligentie, waardoor al maar meer instapjobs verdwijnen. Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, moet een monsterboete van 500 miljoen euro betalen. Een rechter in de Amerikaanse staat New Mexico oordeelt dat het bedrijf kinderen onvoldoende beschermt en hun mentale gezondheid schaadt. Meta moet schadelijke inhoud sneller opsporen en een deel van de boete gebruiken voor behandelingen voor jongeren. Volgens de rechter zijn Facebook en Instagram zo ontworpen dat kinderen eraan verslaafd kunnen raken. Ook zou het bedrijf te weinig doen om jonge gebruikers te beschermen tegen seksuele uitbuiting. Saoedi-Arabië, Pakistan en Turkije hebben een defensieakkoord ondertekend. Daardoor zullen ze zich indien nodig beter kunnen verdedigen. De gesprekken liepen al langer, maar door de oorlog in het Midden-Oosten kwamen de onderhandelingen in een stroomversnelling. Over de precieze inhoud van de overeenkomst is nog niets geweten. Zon en wolken wisselen elkaar af bij maxima van 20 graden aan zee en 25 graden in het binnenland. De komende dagen krijgen we opnieuw hoog zomerweer met veel zon en tropische temperaturen. Zondag gaan we weer boven de 30 graden.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren. Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
0: Mossie Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
1: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
3: De VBRO Matinee Show strijkt ook in augustus weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 16 augustus. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt. De trein naar het met de hoek van de partij, Mike.

0: De jongen van 7 die woensdagnacht dood teruggevonden werd in een appartement in Merchtem is met geweld om het leven gebracht. Dat blijkt uit de resultaten van de autopsie. Het kind had verschillende zichtbare verwondingen en kneuzingen. Volgens de wetsdokter is de jongen daaraan overleden. De politie heeft 3 verdachten opgepakt. Het gaat om de moeder, een vriendin van haar en een oom van de jongen. Die laatste wordt verdacht van moord. De moeder en de vriendin van schuldig verzuim. De arrestanten zijn tussen 22 en 27 jaar. In de afgelopen 5 jaar zijn nog nooit zo weinig jonge werknemers met een vaste baan gestart als nu. Dat stelt HR-dienstverlener Acerta vast. Vooral jongeren vinden moeilijker de weg naar de arbeidsmarkt. Acerta wijt dit aan de economische onzekerheid en de opmars van artificiële intelligentie, waardoor al maar meer instapjobs verdwijnen. Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, moet een monsterboete van 500 miljoen euro betalen. Een rechter in de Amerikaanse staat New Mexico oordeelt dat het bedrijf kinderen onvoldoende beschermt en hun mentale gezondheid schaadt. Meta moet schadelijke inhoud sneller opsporen en een deel van de boete gebruiken voor behandelingen voor jongeren. Volgens de rechter zijn Facebook en Instagram zo ontworpen dat kinderen eraan verslaafd kunnen raken. Ook zou het bedrijf te weinig doen om jonge gebruikers te beschermen tegen seksuele uitbuiting. Saoedi-Arabië, Pakistan en Turkije hebben een defensieakkoord ondertekend. Daardoor zullen ze zich indien nodig beter kunnen verdedigen. De gesprekken liepen al langer, maar door de oorlog in het Midden-Oosten kwamen de onderhandelingen in een stroomversnelling. Over de precieze inhoud van de overeenkomst is nog niets geweten. Zon en wolken wisselen elkaar af bij maxima van 20 graden aan zee en 25 graden in het binnenland. De komende dagen krijgen we opnieuw hoog zomerweer met veel zon en tropische temperaturen. Zondag gaan we weer boven de 30 graden.
1: Ben je op zoek naar een artiest die elk feest onvergetelijk maakt? Sammy Moore brengt een warme muzikale show vol klassiekers, meezingers en eigen hits. Zoals Roxanne. Eén keer en samen zijn. Met meer dan 10 jaar ervaring raakt hij zijn publiek met enthousiasme, energie en interactie. Van slager tot pop. Hey, doe niet zo sexy. Levenslied tot rock. Sammy Moore schakelt moeiteloos tussen stijlen en talen. Nederlands, Frans, Engels, Spaans of Duits. Perfect voor events, huwelijken, verjaardagen, festivals of dansnamiddagen. Laat je meevoeren op een reis vol sfeer, nostalgie en ambiance. Meer info, bezoek sammymoore.be. Dit is VBRO.

Na de iets wat minder warme dag van gisteren, waarbij we de 25 graden niet gehaald hebben, zal dat vandaag weer gebeuren op grote schaal. Zeker landinwaarts halen we die 25 graden gemakkelijk. Aan de kust zal dat eerder ergens rond een graad of 23 zijn dat we uitkomen. En dat zijn allemaal opnieuw erg hoge waardes. Daarbij uiteraard heel veel zon. Die zon speelt de hoofdrol. Er kan af en toe wel eens wat bewolking passeren in de vorm van een paar wolkenvelden. Maar dat stelt bitter weinig tot eigenlijk bijna niets voor. En de wind, ja, die komt nog uit west, noord, west, later noord. Maar ook die wind, die is weer flink afgezwakt ten opzichte van de vorige dagen. Vanavond, vannacht, rustig weer. Helder, minima rond een graad of 13. Tegen de ochtend, 15 aan zee. En dan morgen, ja, dan mag je er weer een graad of 2 bij tellen. Gaan we naar een 27 landinwaarts, 25 aan de kust. Zondag kan het zelfs weer tropisch worden, met maxima die dan oplopen richting 30 graden of meer landinwaarts. Dus ja, die hitte die blijft maar voortgaan. Uiteraard allemaal zonder neerslag. Ook een storing die zondagavond doortrekt, verloopt weer zonder neerslag, die doortocht. En dan maandag, dinsdag tijdelijk weer wat minder warm, maar dat is allemaal relatief, want die 25 graden blijft binnen handbereik. En tegen woensdag, donderdag zou het zelfs gewoon weer heel warm kunnen worden, met maxima een flink stuk boven de 30 graden. Allemaal zonder neerslag.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: De jongen van 7 die woensdagnacht dood teruggevonden werd in een appartement in Merchtem is met geweld om het leven gebracht. Dat blijkt uit de resultaten van de autopsie. Het kind had verschillende zichtbare verwondingen en kneuzingen. Volgens de wetsdokter is de jongen daaraan overleden. De politie heeft 3 verdachten opgepakt. Het gaat om de moeder, een vriendin van haar en een oom van de jongen. Die laatste wordt verdacht van moord. De moeder en de vriendin van schuldig verzuim. De arrestanten zijn tussen 22 en 27 jaar. In de afgelopen 5 jaar zijn nog nooit zo weinig jonge werknemers met een vaste baan gestart als nu. Dat stelt HR-dienstverlener Acerta vast. Vooral jongeren vinden moeilijker de weg naar de arbeidsmarkt. Acerta wijt dit aan de economische onzekerheid en de opmars van artificiële intelligentie, waardoor al maar meer instapjobs verdwijnen. Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, moet een monsterboete van 500 miljoen euro betalen. Een rechter in de Amerikaanse staat New Mexico oordeelt dat het bedrijf kinderen onvoldoende beschermt en hun mentale gezondheid schaadt. Meta moet schadelijke inhoud sneller opsporen en een deel van de boete gebruiken voor behandelingen voor jongeren. Volgens de rechter zijn Facebook en Instagram zo ontworpen dat kinderen eraan verslaafd kunnen raken. Ook zou het bedrijf te weinig doen om jonge gebruikers te beschermen tegen seksuele uitbuiting. Saoedi-Arabië, Pakistan en Turkije hebben een defensieakkoord ondertekend. Daardoor zullen ze zich indien nodig beter kunnen verdedigen. De gesprekken liepen al langer, maar door de oorlog in het Midden-Oosten kwamen de onderhandelingen in een stroomversnelling. Over de precieze inhoud van de overeenkomst is nog niets geweten. Zon en wolken wisselen elkaar af bij maxima van 20 graden aan zee en 25 graden in het binnenland. De komende dagen krijgen we opnieuw hoog zomerweer met veel zon en tropische temperaturen. Zondag gaan we weer boven de 30 graden.
1: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

0: îmi place, Matt îmi place, Matt.
1: Nico de Klerk.
0: En
1: Eddy Govert.
0: Îmi place, Matt îmi place.
2: Muziekkenners vertellen.
0: Îmi place, Matt îmi place.
2: Verhalen rond artiesten en merkwaardige persoonlijkheden.
0: Îmi place, Matt îmi place.
2: Bij VBRO.
3: Hallo, ik ben Nico de Klerk en ik moet een bekentenis doen, Eddy.
4: Goeiedag, hè, Nico?
3: Dag, Eddy, ja.
4: Sorry. Ah, ja, zeg, alsjeblieft, hè, zeg.
3: Ja, dag, Eddy.
4: Maar ja, ik weet het, we zitten aan aflevering 68.
3: Ja, straks komt Bas van Nuf.
4: Ja, dan valt het ook niet meer op dat we elkaar niet gezien hebben, hè.
3: Nee, maar Eddy, dus ik moet een bekentenis doen.
4: Doet u maar.
3: Ik heb nog nooit een schoorsteen geveegd. Zeg ik het goed? Ja.
4: Het is misschien best, want anders zat hij hier naast me roetzwart.
3: Nu, we hebben een zanger die het wel gedaan heeft.
4: Oh ja?
3: Ah ja, Jules Cabas.
4: Ah, Jules Cabas, ja, maar ja.
3: Wat, die had zo'n schoorsteenvegersbedrijf, blijkbaar.
4: Ja?
3: Wel, dat zingt hij toch. En dat had eens een dumperke, wat eventueel een ander lichaamsdeel zou kunnen zijn, maar dat ik niet heb gezegd.
4: Dumperke, zeg.
3: Een lichaamsdeel dat ergens...
4: En waarvoor gebruikte hij dat? Een dumperke? Om die schoorsteen te reinigen.
3: Het gaat op en neer, hè, zo van die dingen.
4: Oh ja, maar ja, om het roet weg te krijgen...
3: Ja, alles moet goed gesmeerd worden.
4: Ik begrijp het.
3: Nu, ik denk als we dit ooit gaan uitzenden, beste Eddy, dat wordt een drama.
4: Nu, het zal protest regenen natuurlijk,
3: of
4: hè,
3: net
4: na
3: niet.
4: Uitzenden van
3: of
4: dit nummer.
3: Of net niet, want geef toe, het is zalig. Hè?
4: Ja, maar de mensen verdragen toch wel een en ander, hoor.
3: En,
4: behalve preutse mensen, hè.
3: Ja, maar die kunnen tegen niks, hè.
4: Ja, die kunnen zelfs niet tegen een dumperke.
3: En het dumperke van Jules Cabas komt van een LP, Jules Cabas, uit 1980. En daar staat er ook nog bij als subtitel met Van alles en nog wat.
4: Ja, luistert. Dat is voor rekening van de luisteraar, hè.

0: tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 4 september in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. Ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke zorgeloze namiddag. Vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frank Valentino.

En uit Nederland, Jos en Sepp. Vrijdagnamiddag 4 september in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-440276. Of info@events.be. Events met dubbel z.

0: kreds.de. Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanmiddag is het vrij zonnig tot zonnig. Temperaturen lopen weer fors op en halen gemakkelijk 23 graden gemiddeld in de kustregio, 5, 26 graden dieper landinwaarts. Uiteraard gaat dat gepaard met heel veel zon. Er zijn een paar wolkenvelden aanwezig, maar die spelen zeker een ondergeschikte rol. De zon speelt de hoofdrol. De wind is zwak, wordt matig, komt uit een west-noordwestelijke, later meer noordelijke hoek aan de kust. En ondanks het feit dat dat eigenlijk van oorsprong geen warme hoek is, krijgen we toch die hoge temperaturen te pakken. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
3: De VBRO Matinee Show komt op dinsdag namiddag 25 augustus naar Feestzaal Ter Marel aan de Abelestraat 36 in Isegem. Een heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en sfeer. In een presentatie van Chris Reilhof, die er natuurlijk ook zelf optreedt. Met ook Gino Di Lucas, Yves de Sender en Lea Bien. Voor iedereen is er gratis koffie en taartenbuffet. Dinsdag namiddag 25 augustus in Ter Marel in Isegem. Reserveren voor deze Matinee Show 0471 82 52 62 0498 1071 34 of mail info@vbro.be.
0: Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: Het parquet van Vervier bevestigt dat er een onderzoek loopt naar voyeurisme op het kamp van de KLJ uit Balen. De uitbater van het kampterrein in Plombières is opgepakt. Het gaat om een man van 54. Volgens het laatste nieuws kon hij de leiding begluren via een dubbele wand of een spiegel. Het parquet wil dat niet bevestigen. Het kamp werd na het incident meteen stopgezet. Volgende maand vertrekken zo'n 30 Belgische soldaten naar Groenland. De militairen uit Leopoldsburg en leden van de Special Forces nemen er 2 weken deel aan een NAVO-training. De missie volgt op de spanningen tussen de Verenigde Staten en Groenland. De Amerikaanse president Trump dreigde er verschillende keren mee om het eiland in te lijven. Volgens hem wordt Groenland onvoldoende verdedigd. De Rode Duivels hebben hun nieuwe bondscoach Mark van Bommel officieel voorgesteld. De Nederlander kende eerder al succes in ons land met Antwerp, waar hij de beker en de landstitel won. Vanmorgen sprak hij voor het eerst met de pers. Van Bommel zegt dat hij geen moment twijfelde om de uitdaging aan te gaan. Hij ziet veel talent in de Belgische spelersgroep. Maandag start in Parijs het Europees kampioenschap zwemmen. 9 Belgen nemen eraan deel. De verwachtingen zijn vooral hoog voor Roos van Otterdijk. Zij bezorgde ons land op het vorige EK 3 medailles, waaronder een gouden exemplaar. Daarnaast komen onder andere Florien Gaspar en Lucas Onvo in actie. De voorlaatste etappe van de Ronde van Spanje wordt aangepast. De organisatie heeft dat beslist na een aardverschuiving op het parcours. 1 beklimming valt weg en wordt vervangen door een andere col. De rit van 187 kilometer blijft wel even lang en even zwaar. De Ronde van Spanje begint op 22 augustus en duurt tot 13 september. Het is vrij zonnig en we halen tot 26 graden in het binnenland en een graad of 20 aan zee. De volgende dagen blijft het zomeren. Morgen halen we zo'n 28 graden. Zondag gaan we weer vlot over de 30 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Torhout moest de brandweer gisteravond iets na 7 uur uitrukken naar een woning in de Vredelaan. Gisteren was het na de hittegolf iets frisser en daarop besloot een ouder koppel de kachel aan te steken. Dat veroorzaakte heel wat rookontwikkeling. Volgens de brandweer was dat het gevolg van de eerste opstart van de kachel. Ze konden na een controle dan ook snel terug naar de kazerne. En de brandweer moest woensdagavond uitrukken naar de Passendalenstraat in Passendalen, een deelgemeente van Zonnebeke. Door de hevige wind waren daar zandzakken die anderhalve maand eerder op het dak werden gelegd na een blikseminslag om een zeil op zijn plaats te houden naar beneden gevallen. De brandweer kwam opnieuw ter plaatse om het dak opnieuw dicht te maken met een zeil. De bewonster, een vrouw op leeftijd, kreeg de raad om het dak zo snel mogelijk te laten herstellen.
1: Nieuw van Freek van

Monica van Freek van Rooy. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vleugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooy boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Austin in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanmiddag is het vrij zonnig tot zonnig. Temperaturen lopen weer fors op en halen gemakkelijk 23 graden gemiddeld in de kustregio, 5, 26 graden dieper landinwaarts. Uiteraard gaat dat gepaard met heel veel zon. Er zijn een paar wolkenvelden aanwezig, maar die spelen zeker een ondergeschikte rol. De zon speelt de hoofdrol. De wind is zwak, wordt matig, komt uit een west-noordwestelijke, later meer noordelijke hoek aan de kust. En ondanks het feit dat dat eigenlijk van oorsprong geen warme hoek is, krijgen we toch die hoge temperaturen te pakken. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
4: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Deernem. Matinee show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe presenteert.

VBRO Matiné Show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matiné Show in de Bolzak 04.

info@vbro.be. Ben je op zoek naar een artiest die elk feest onvergetelijk maakt? Sammy Moore brengt een warme muzikale show vol klassiekers, meezingers en eigen hits, zoals Roxanne. Eén keer en samen zijn. Samen zijn. Met meer dan 10 jaar ervaring raakt hij zijn publiek met enthousiasme, energie en interactie. Van slager tot pop. Hey, doe niet zo sexy. Levenslied tot rock. Sammy Moore schakelt moeiteloos tussen stijlen en talen. Nederlands, Frans, Engels, Spaans of Duits. Perfect voor events, huwelijken, verjaardagen, festivals of dansnamiddagen. Laat je meevoeren op een reis vol sfeer, nostalgie en ambiance. Meer info, bezoek sammymoore.be. Dit

kort op van die dagen. Weet ik zeker dat het altijd beter wordt op zomerdagen. Laat ik alles los, pa.

Hij is er, de gratis VBRO-app. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: Het parquet van Vervier bevestigt dat er een onderzoek loopt naar voyeurisme op het kamp van de KLJ uit Balen. De uitbater van het kampterrein in Plombières is opgepakt. Het gaat om een man van 54. Volgens het laatste nieuws kon hij de leiding begluren via een dubbele wand of een spiegel. Het parquet wil dat niet bevestigen. Het kamp werd na het incident meteen stopgezet. Volgende maand vertrekken zo'n 30 Belgische soldaten naar Groenland. De militairen uit Leopoldsburg en leden van de Special Forces nemen er 2 weken deel aan een NAVO-training. De missie volgt op de spanningen tussen de Verenigde Staten en Groenland. De Amerikaanse president Trump dreigde er verschillende keren mee om het eiland in te lijven. Volgens hem wordt Groenland onvoldoende verdedigd. De Rode Duivels hebben hun nieuwe bondscoach Mark van Bommel officieel voorgesteld. De Nederlander kende eerder al succes in ons land met Antwerp, waar hij de beker en de landstitel won. Vanmorgen sprak hij voor het eerst met de pers. Van Bommel zegt dat hij geen moment twijfelde om de uitdaging aan te gaan. Hij ziet veel talent in de Belgische spelersgroep. Maandag start in Parijs het Europees kampioenschap zwemmen. 9 Belgen nemen eraan deel. De verwachtingen zijn vooral hoog voor Roos van Otterdijk. Zij bezorgde ons land op het vorige EK 3 medailles, waaronder een gouden exemplaar. Daarnaast komen onder andere Florine Gaspar en Lucas Onvo in actie. De voorlaatste etappe van de Ronde van Spanje wordt aangepast. De organisatie heeft dat beslist na een aardverschuiving op het parcours. 1 beklimming valt weg en wordt vervangen door een andere col. De rit van 187 kilometer blijft wel even lang en even zwaar. De Ronde van Spanje begint op 22 augustus en duurt tot 13 september. Het is vrij zonnig en we halen tot 26 graden in het binnenland en een graad of 20 aan zee. De volgende dagen blijft het zomeren. Morgen halen we zo'n 28 graden. Zondag gaan we weer vlot over de 30 graden.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond 1 special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
5: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 4 september in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. Ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag. Vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frank van

En uit Nederland, Jos en Sepp. Vrijdagnamiddag 4 september in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-440276. Of info@events.be. Events met dubbel zet.

Vrijdagmiddag, we zijn de 7e van augustus en de klok van 4 voorbij. Dat betekent dat we vertrokken zijn voor een nieuwe VBRO's Welkom Thuis. Tussen nu en 6 uur hier bij VBRO. We vliegen er meteen in met een klassieker uit 1975. Dit is Connie van den Bos en 3 zomers lang. Welkom.

0: CBRO, wij luisteren Nederlandstalig en op deze fijne vrijdag duiken we stap voor stap en plaat per plaat dat weekend in met nu muziek uit onze snelle tien. Dit is Vadim in Radio met Mijn Eigen Leven.
1: De snelle tien.

0: Lieve Radio. Van maandag tot vrijdag, het laatste uurtje van de dag. Zacht naar middernacht. En op zondagavond een extra lange aflevering van 9 tot 12. Liedjes om echt naar te luisteren. Hier bij de VBRO.
1: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot -70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Meubelen de Grave in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vanavond en vannacht koelt het weer minder langzaam af. Maar uiteindelijk gaan de minima tegen de ochtend toch nog naar een 12, 13 graden terug. We zitten in van oorsprong nog altijd in wat koelere lucht en dat voel je. Vooral dan minimumtemperaturen. We moeten er ook eens bij stilstaan. De nachten worden geleidelijk aan wat langer. Dus als je dan in wat koelere lucht zit, kan het wel wat meer gaan afkoelen. Voor de rest ligt het bewolkt tot helder. Eigenlijk vrijwel geen wolken. Misschien af en toe een heel klein beetje wolken. En nevel komt er ook niet aan te pas. De aangevoerde lucht is te droog. Morgen gaan de temperaturen dan weer wat hoger. En kan er weer een tweetal graden bij komen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat er beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
5: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
6: De VBRO Matinee Show komt op dinsdagnamiddag 25 augustus naar Feestzaal Ter Marel aan de Abelestraat 36 in Isegem. Een heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en sfeer. In een presentatie van Chris Rijlhof, die er natuurlijk ook zelf optreedt. Met ook Gino Di Lucas, Yves de Sender en Lea Bien. Voor iedereen is er gratis koffie en taartenbuffet. Dinsdagnamiddag 25 augustus in Ter Marel in Isegem. Reserveren voor deze Matinee Show 0471 82 52 62 0498 1071 34 of mail info@vbro.be.

Gezelligheid Roef en dat met een fijn zomerweertje daarbuiten. Weer helemaal gezellig de avondspits door hier bij VBRO. In onze avondspits, welkom thuis, duiken we terug naar 2022. Bij deze nu van Olivia en Paul China. En

de eerste keer van Willy Sommers. Zijn zomerhitsingle voor dit jaar bij deze nog even in onze vrijdagse Welkom Thuis. Op naar 5 uur, zometeen een update van de nieuwsfeiten door onze nieuwsdienst. En straks het weer een deel van deze vrijdagse Welkom Thuis. Tot zometeen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: Het parket van Verviers bevestigt dat er een onderzoek loopt naar voyeurisme op het kamp van de KLJ uit Balen. De uitbater van het kampterrein in Plombières is opgepakt. Het gaat om een man van 54. Volgens het laatste nieuws kon hij de leiding begluren via een dubbele wand of een spiegel. Het parket wil dat niet bevestigen. Het kamp werd na het incident meteen stopgezet. Volgende maand vertrekken zo'n 30 Belgische soldaten naar Groenland. De militairen uit Leopoldsburg en leden van de Special Forces nemen er 2 weken deel aan een NAVO-training. De missie volgt op de spanningen tussen de Verenigde Staten en Groenland. De Amerikaanse president Trump dreigde er verschillende keren mee om het eiland in te lijven. Volgens hem wordt Groenland onvoldoende verdedigd. De Rode Duivels hebben hun nieuwe bondscoach Mark van Bommel officieel voorgesteld. De Nederlander kende eerder al succes in ons land met Antwerp, waar hij de beker en de landstitel won. Vanmorgen sprak hij voor het eerst met de pers. Van Bommel zegt dat hij geen moment twijfelde om de uitdaging aan te gaan. Hij ziet veel talent in de Belgische spelersgroep. Maandag start in Parijs het Europees kampioenschap zwemmen. 9 Belgen nemen eraan deel. De verwachtingen zijn vooral hoog voor Roos van Otterdijk. Zij bezorgde ons land op het vorige EK 3 medailles, waaronder een gouden exemplaar. Daarnaast komen onder andere Florine Gaspar en Lucas Onvo in actie. De voorlaatste etappe van de Ronde van Spanje wordt aangepast. De organisatie heeft dat beslist na een aardverschuiving op het parcours. 1 beklimming valt weg en wordt vervangen door een andere col. De rit van 187 kilometer blijft wel even lang en even zwaar. De Ronde van Spanje begint op 22 augustus en duurt tot 13 september. Het is vrij zonnig en we halen tot 26 graden in het binnenland en een graad of 20 aan zee. De volgende dagen blijft het zomeren. Morgen halen we zo'n 28 graden. Zondag gaan we weer vlot over de 30 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Brugge start het agentschap Wegen en Verkeer op maandag 10 augustus met de herinrichting van de Waggelwaterstraat, de N339 en het kruispunt met de Lievenbouwenstraat. Het kruispunt staat bekend als onveilig en moeilijk leesbaar en krijgt daarom verkeerslichten, een aparte groenfase voor fietsers, linksafstroken, nieuwe busperrons, dubbelrichtingsfietspaden en een voetgangersoversteek. De werken verlopen in 2 grote fases. Tot eind september wordt gewerkt aan de westzijde, daarna tot midden november aan de oostzijde richting spoorweg. Nadien volgt nieuw asfalt en nieuwe wegmarkeringen. Het voetpad aan de westzijde is onderbroken, maar aan de oostkant blijft het bereikbaar. Voor fietsers en bromfietsers is er een afgeschermde doorgang. De werken hebben ook impact op de lijn. Als alles vlot verloopt, duren de werken tot eind november. In Damme is donderdagavond een BMW volledig uitgebrand nadat de wagen tijdens het rijden plots hevig begon te roken op de Vredestraat. De bestuurder reed over de A11, Natienlaan, richting Maldegem, merkte de rook op en kon het voertuig tijdig aan de kant zetten. Alle inzittenden konden zichzelf in veiligheid brengen en verwittigden de hulpdiensten. Toen de brandweer arriveerde, stond de auto al volop in lichterlaaien. De wagen brandde volledig uit. De oorzaak is nog niet duidelijk, al wordt vermoed dat het vuur in het motorcompartiment ontstond. De Vredestraat bleef nog een tijd afgesloten voor het takelen van het wrak. Niemand raakte gewond. West-Vlaams gouverneur Karel de Caluwe zal geen B-alert-mails meer sturen vanaf code oranje. Dat bevestigde hij aan provincieraadslid Kurt Himpe van N-VA, nadat een eerdere onweersmail op 19 juni bij veel inwoners pas een dag later of zelfs dagen nadien aankwam. Volgens Himpe is dat in noodsituaties totaal onwerkbaar. Voortaan wordt bij plots extreem weer vanaf code oranje een gelokaliseerde B-alert-sms verstuurd. Die gaat naar iedereen die zich in West-Vlaanderen bevindt, ook wie niet geregistreerd is voor B-Alert. Slechts 16% van de West-Vlamingen is ingeschreven. De nieuwe strategie werd al toegepast bij het onweer van 27 juni. Een kritieke melding die zelfs op een stille smartphone doorkomt, is voorlopig niet mogelijk. Bij noodsituaties blijft de gouverneur inzetten op een combinatie van kanalen: B-Alert, webpagina's, sociale media, pers en lokale besturen. De brandweerpost Brugge houdt op zaterdag 29 augustus een spectaculaire opendeurdag op de site van de Padhoekenweg. Tussen 13 en 18 uur krijgen bezoekers een unieke blik achter de schermen van het brandweerleven met realistische interventies vanaf 13:30. Bevrijding na een verkeersongeval, een woningbrand, reddingen op hoogte, duikteamacties en het IGS-team. Het slotstuk wordt een indrukwekkende containerbrand. Rond 14 uur landen de NH90-helikopter van Defensie en de MUG-heli van AZ Sint-Jan. Bezoekers kunnen de hele namiddag gespecialiseerde voertuigen en materiaal bekijken. Fans van Onder Vuur kunnen deelnemen aan escape rooms en castleden komen langs voor een meet and greet. Voor kinderen is er een uitgebreid programma met Fireman Village, springkastelen, waterspelletjes en een dead ride. Ook een gerestaureerde Land Rover uit 1949 en het ontwerp van de nieuwe kazerne worden getoond. Er zijn eet- en drankstanden. De opbrengst van de cupcakes gaat naar Kom op tegen kanker. De opendeurdag is gratis en richt zich op het hele gezin. Bezoekers worden aangemoedigd om met de fiets of openbaar vervoer te komen. En tot slot nog een nieuwe horecazaak in Brugge. Aan de Rozenhoedkaai hebben Gregory Muilen en Stefanie Willems hun nieuwe apero- en tapasbar Ocho geopend. Met zicht op een van de meest gefotografeerde plekjes van de stad serveren ze 8 koude en 8 warme deelgerechtjes, telkens geïnspireerd door hun reizen naar Catalonië. De menukaart is een eenvoudig A4'tje dat elke dag kan veranderen. Het pand, een voormalige kantwinkel, kreeg een volledige make-over. Gregory brengt zijn ervaring mee uit onder meer Salade Folle, Refter, de Chocolate Line en zaken in Knokke-Heist. Op de kaart staan verse tapas zoals padronpepers, gehaktballen in pikante tomatensaus, mosselen, Iberico ham, burrata en zoetigheden zoals tiramisu. Ook wie enkel iets wil drinken is welkom. Ocho is open van woensdag tot en met zondag vanaf 10:30.

0: wil jou oprecht.
1: Gunter Reefs hier bij VBRO met Bluff Bluff. Duiken we alvast in het tweede deel van onze vrijdagse Welkom Thuis. En als je nog in vakantiestemming bent, dan hoef je misschien net iets minder hard dat weekend in te duiken. Heb je toch al wat werk moeten verzetten deze week, dan verwelkom ik je heel graag in het weekend om even uit te blazen met nog wat zomerse temperaturen, want dat heeft onze weerman toch beloofd. Goed, het komende uur VBRO, dat zit woordenvol fijne Nederlandstalige liedjes, zoals je het van ons gewoon bent, uiteraard. Maar ook een dagdagelijkse uitzending op de regel. En wat dat weer betreft, wel, Geert Naastens, die komt nog tweemaal in de studio zitten. Straks hier, in je radio.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanavond en vannacht koelt het weer minder langzaam af. Maar uiteindelijk gaan de minima tegen de ochtend toch nog naar een 12, 13 graden terug. We zitten in van oorsprong nog altijd in wat koelere lucht en dat voel je. Vooral dan minimumtemperaturen. We moeten er ook eens bij stilstaan. De nachten worden geleidelijk al wat langer. Dus als je dan in wat koelere lucht zit, kan het wel wat meer gaan afkoelen. Voor de rest ligt bewolkt tot helder. Eigenlijk vrijwel geen wolken. Misschien af en toe een heel klein beetje wolken. En nevel komt er ook niet aan te pas. De aangevoerde lucht is te droog. Morgen gaan de temperaturen dan weer wat hoger. En kan er weer een tweetal graden bij komen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: woensdag en zaterdagnamiddag van 4 tot 6. De VBRO Top 30. Hier bij de VBRO. Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oosteen in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: Het parket van Verviers bevestigt dat er een onderzoek loopt naar voyeurisme op het kamp van de KLJ uit Balen. De uitbater van het kampterrein in Plombières is opgepakt. Het gaat om een man van 54. Volgens het laatste nieuws kon hij de leiding begluren via een dubbele wand of een spiegel. Het parket wil dat niet bevestigen. Het kamp werd na het incident meteen stopgezet. Volgende maand vertrekken zo'n 30 Belgische soldaten naar Groenland. De militairen uit Leopoldsburg en leden van de Special Forces nemen er 2 weken deel aan een NAVO-training. De missie volgt op de spanningen tussen de Verenigde Staten en Groenland. De Amerikaanse president Trump dreigde er verschillende keren mee om het eiland in te lijven. Volgens hem wordt Groenland onvoldoende verdedigd. De Rode Duivels hebben hun nieuwe bondscoach Mark van Bommel officieel voorgesteld. De Nederlander kende eerder al succes in ons land met Antwerp, waar hij de beker en de landstitel won. Vanmorgen sprak hij voor het eerst met de pers. Van Bommel zegt dat hij geen moment twijfelde om de uitdaging aan te gaan. Hij ziet veel talent in de Belgische spelersgroep. Maandag start in Parijs het Europees kampioenschap zwemmen. 9 Belgen nemen eraan deel. De verwachtingen zijn vooral hoog voor Roos van Otterdijk. Zij bezorgde ons land op het vorige EK 3 medailles, waaronder een gouden exemplaar. Daarnaast komen onder andere Florine Gaspar en Lucas Onvo in actie. De voorlaatste etappe van de Ronde van Spanje wordt aangepast. De organisatie heeft dat beslist na een aardverschuiving op het parcours. 1 beklimming valt weg en wordt vervangen door een andere col. De rit van 187 kilometer blijft wel even lang en even zwaar. De Ronde van Spanje begint op 22 augustus en duurt tot 13 september. Het is vrij zonnig en we halen tot 26 graden in het binnenland en een graad of 20 aan zee. De volgende dagen blijft het zomeren. Morgen halen we zo'n 28 graden. Zondag gaan we weer vlot over de 30 graden.
0: Dit is de nieuwe single van feestzanger René. De ideale entertainer op jouw evenement op

0: voor mij is dat kwartier.
1: Feestzanger René boeken? Kijk op de website feestzangerrené.nl of mail info@feestzangerrené.nl.
2: Dit is

en dat met het Nederlandstalige lied. Dat is VBRO. Wij luisteren Nederlandstalig op 107.3 FM. Maar evengoed op DAB Plus in West-Vlaanderen. En via de app en de stream kan het nog net iets verder op vbro.be. Vind je daarover alles terug. Dansen, dat kunnen we ook hier in onze studio. En misschien jij daar thuis ook nog wel. Dus bij deze blikken we terug naar 1989 met Dansen van Clouseau.

0: Billy Joel. Ondertussen is hij stilaan gestopt met optreden. Hier en daar nog iets op Broadway, maar daar houdt het dan ook op. Maar we kunnen wel nog altijd van deze meneer genieten. En dan vooral van zijn muziek. Zeker ook deze Uptown Girl. Een van zijn grote klassiekers uit 1983. Als afsluiter voor deze vrijdagse Welkom Thuis. We gaan het helemaal rondmaken met Geert Naasten zometeen nog het woord te geven naar een vooruitblik naar de weersvoorspelling voor het komende weekend. En ik wens je alvast een zeer fijn weekend toe. Tot volgende week.
1: Het weekendweer ziet er weer hoog zomers uit. De temperaturen ontploffen weer. Zaterdag kunnen we landinwaarts al naar 27 graden gaan. Zondag kan dat gemakkelijk een graad of 30 worden landinwaarts. Aan de kust moet je er telkens rekening mee houden dat daar een graad of 2-3 minder is. Maar uiteindelijk ook daar toch wel telkens hoge temperaturen. De wind, ja, die waait geleidelijk aan meer en meer weer uit de noordoostelijke, later zuidoostelijke richting en voert dus heel warme lucht aan. Naar zondagavond toe kan er een zwakke storing doortrekken, maar neerslag levert dat niet op. Dan zou het maandag en dinsdag een beetje minder warm zijn, maar dan komt er weer een transport van heel warme lucht binnen en kunnen woensdag en donderdag die temperaturen ver boven de 30 graden uitkomen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: De uitbater van het kampeerterrein in Plombière bij Luiken is alweer vrij onder voorwaarden. De man was eerder opgepakt op verdenking van voyeurisme. Via een dubbele band zou hij de leiding van de KLJ-jeugd uit Balen begluurd hebben tijdens een kamp eerder deze week. Toen hij werd betrapt is dat kamp meteen stopgezet. Intussen blijkt ook dat de man van 54 eigenaar is van verschillende kampterreinen. Ook daar zouden de speurders nu onderzoek voeren. In Overijse in Vlaams-Brabant hebben 4 mannen vanmiddag een homejacking gepleegd nadat een van hen zich als politieagent voordeed. Toen de bewoonster hem binnenliet, doken 3 andere in het zwart geklede mannen op. Eén dader hield de vrouw in bedwang, terwijl de anderen het huis doorzochten op zoek naar waardevolle spullen. Ze zouden een kleine buit gemaakt hebben. De vrouw raakte niet gewond, maar is zwaar onder de indruk van het gebeurde. Ondanks een klopjacht en de inzet van een politiedrone konden de daders ontkomen. De internationale voedselprijzen stonden de voorbije maand op het hoogste niveau in meer dan 3 jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. Vooral de prijzen van granen, plantaardige oliën en suiker bereikten recordhoogtes. Het orgaan noemt de oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten en bezorgdheid over de droogte als belangrijke factoren. Vlees- en melkproducten daalden lichtjes in prijs, maar die kwamen dan ook van recordhoogte. In België was het effect miniem en bleven de prijzen vorige maand ongeveer stabiel. En in de Tour de France Femme heeft de Poolse Kasia Niewiadoma de bergrit naar de Mont Ventoux gewonnen. Een dubbelslag, want ze pakt ook de gele trui. In de slotfase reed Demi Vollering nog weg van de vorige leidster Marlen Reusser. De Nederlandse finishte 2e en staat zo voor het slotweekend 2e in de stand op een 15-tal seconden van Niewiadoma. Reusser volgt nu op 39 seconden. Tot 25 graden met zon en af en toe wat sluierwolken en vanavond nog overal droog en zacht. Daarna wacht een rustige nacht met een heldere hemel en minima van 8 tot 16 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Brugge start het agentschap Wegen en Verkeer op maandag 10 augustus met de herinrichting van de Waggelwaterstraat, de N339 en het kruispunt met de Lievenbouwenstraat. Het kruispunt staat bekend als onveilig en moeilijk leesbaar en krijgt daarom verkeerslichten, een aparte groenfase voor fietsers, linksafstroken, nieuwe busperrons, dubbelrichtings fietspaden en een voetgangersoversteek. De werken verlopen in 2 grote fases. Tot eind september wordt gewerkt aan de westzijde, daarna tot midden november aan de oostzijde richting spoorweg. Nadien volgt nieuw asfalt en nieuwe wegmarkeringen. Het voetpad aan de westzijde is onderbroken, maar aan de oostkant blijft het bereikbaar. Voor fietsers en bromfietsers is er een afgeschermde doorgang. De werken hebben ook impact op de lijn. Als alles vlot verloopt, duren de werken tot eind november. In Damme is donderdagavond een BMW volledig uitgebrand nadat de wagen tijdens het rijden plots hevig begon te roken op de Vredestraat. De bestuurder reed over de A11, Nasienlaan, richting Maldegem, merkte de rook op en kon het voertuig tijdig aan de kant zetten. Alle inzittenden konden zichzelf in veiligheid brengen en verwittigden de hulpdiensten. Toen de brandweer arriveerde, stond de auto al volop in lichterlaaien. De wagen brandde volledig uit. De oorzaak is nog niet duidelijk, al wordt vermoed dat het vuur in het motorcompartiment ontstond. De Vredestraat bleef nog een tijd afgesloten voor het takelen van het wrak. Niemand raakte gewond. West-Vlaams gouverneur Karel de Caluwe zal geen B-alert-mails meer sturen vanaf code oranje. Dat bevestigde hij aan provincieraadslid Kurt Himpe van N-VA, nadat een eerdere onweersmail op 19 juni bij veel inwoners pas een dag later of zelfs dagen nadien aankwam. Volgens Himpe is dat in noodsituaties totaal onwerkbaar. Voortaan wordt bij plots extreem weer vanaf code oranje een gelokaliseerde B-alert-sms verstuurd. Die gaat naar iedereen die zich in West-Vlaanderen bevindt, ook wie niet geregistreerd is voor B-Alert. Slechts 16% van de West-Vlamingen is ingeschreven. De nieuwe strategie werd al toegepast bij het onweer van 27 juni. Een kritieke melding die zelfs op een stille smartphone doorkomt, is voorlopig niet mogelijk. Bij noodsituaties blijft de gouverneur inzetten op een combinatie van kanalen: B-Alert, webpagina's, sociale media, pers en lokale besturen. De brandweerpost Brugge houdt op zaterdag 29 augustus een spectaculaire opendeurdag op de site van de Padhoekenweg. Tussen 13 en 18 uur krijgen bezoekers een unieke blik achter de schermen van het brandweerleven, met realistische interventies vanaf 13.30 uur. Bevrijding na een verkeersongeval, een woningbrand, reddingen op hoogte, duikteamacties en het IGS-team. Het slotstuk wordt een indrukwekkende containerbrand. Rond 14 uur landen de NH90-helikopter van Defensie en de MUG-heli van AZ Sint-Jan. Bezoekers kunnen de hele namiddag gespecialiseerde voertuigen en materiaal bekijken. Fans van Onder Vuur kunnen deelnemen aan escape rooms en castleden komen langs voor een meet and greet. Voor kinderen is er een uitgebreid programma met Fireman Village, springkastelen, waterspelletjes en een dead ride. Ook een gerestaureerde Land Rover uit 1949 en het ontwerp van de nieuwe kazerne worden getoond. Er zijn eet- en drankstanden. De opbrengst van de cupcakes gaat naar Kom op tegen kanker. De opendeurdag is gratis en richt zich op het hele gezin. Bezoekers worden aangemoedigd om met de fiets of openbaar vervoer te komen. En tot slot nog een nieuwe horecazaak in Brugge. Aan de Rozenhoedkaai hebben Gregory Muilen en Stefanie Willems hun nieuwe apero- en tapasbar Ocho geopend. Met zicht op een van de meest gefotografeerde plekjes van de stad serveren ze 8 koude en 8 warme deelgerechtjes, telkens geïnspireerd door hun reizen naar Catalonië. De menukaart is een eenvoudig A4'tje dat elke dag kan veranderen. Het pand, een voormalige kantwinkel, kreeg een volledige make-up. Over. Gregory brengt zijn ervaring mee uit onder meer Salade Folle, Refter, de Chocolate Line en zaken in Knokke-Heist. Op de kaart staan verse tapas zoals padronpepers, gehaktballen in pikante tomatensaus, mosselen, Iberico ham, burrata en zoetigheden zoals tiramisu. Ook wie enkel iets wil drinken is welkom. Ocho is open van woensdag tot en met zondag vanaf 10.30 uur.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
3: Dat is een truc van mannen en Richard.
1: Mossy Nabas.
4: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
5: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
6: De VBRO Matinee Show is er op vrijdag namiddag 4 september in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. Ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag. Vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frank Valle.

En uit Nederland, Jos en Sepp. Vrijdagnamiddag 4 september in OC De Schouwen in Lichtervelde. Vooraf iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-440276. Of info@events.be. Events met dubbel z.

0: www.mdr.de.
1: Je zingt mee. De hits van eigen bodem op VBRO. VBRO.
2: Vrijdagavond. Einde van de drukke werkweek. Tijd voor het eerste weekendaperitief. Alle remmen los, want hier...

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanavond en vannacht koelt het weer minder langzaam af. Maar uiteindelijk gaan de minima tegen de ochtend toch nog naar een 12, 13 graden terug. We zitten in van oorsprong nog altijd in wat koelere lucht en dat voel je. Vooral dan minimumtemperaturen. We moeten er ook eens bij stilstaan. De nachten worden geleidelijk aan wat langer. Dus als je dan in wat koelere lucht zit, kan het wel wat meer gaan afkoelen. Voor de rest ligt het bewolkt tot helder. Eigenlijk vrijwel geen wolken. Misschien af en toe een heel klein beetje wolken. En nevel komt er ook niet aan te pas. De aangevoerde lucht is te droog. Morgen gaan de temperaturen dan weer wat hoger. En kan er weer een tweetal graden bij komen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
1: De VWRO Matinee Show strijkt ook in augustus weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 16 augustus. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt. De trein naar het... Met de hoek van de partij...

De uitbater van het kampeerterrein in Plombières bij Luik is alweer vrij onder voorwaarden. De man was eerder opgepakt op verdenking van voyeurisme. Via een dubbele band zou hij de leiding van de KLJ-jeugd uit Balen begluurd hebben tijdens een kamp eerder deze week. Toen hij werd betrapt is dat kamp meteen stopgezet. Intussen blijkt ook dat de man van 54 eigenaar is van verschillende kampterreinen. Ook daar zouden de speurders nu onderzoek voeren. In Overijse in Vlaams-Brabant hebben 4 mannen vanmiddag een homejacking gepleegd nadat een van hen zich als politieagent voordeed. Toen de bewoonster hem binnenliet, doken 3 andere in het zwart geklede mannen op. Eén dader hield de vrouw in bedwang, terwijl de anderen het huis doorzochten op zoek naar waardevolle spullen. Ze zouden een kleine buit gemaakt hebben. De vrouw raakte niet gewond, maar is zwaar onder de indruk van het gebeurde. Ondanks een klopjacht en de inzet van een politiedrone konden de daders ontkomen. De internationale voedselprijzen stonden de voorbije maand op het hoogste niveau in meer dan 3 jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. Vooral de prijzen van granen, plantaardige oliën en suiker bereikten recordhoogtes. Het orgaan noemt de oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten en bezorgdheid over de droogte als belangrijke factoren. Vlees- en melkproducten daalden lichtjes in prijs, maar die kwamen dan ook van recordhoogte. In België was het effect miniem en bleven de prijzen vorige maand ongeveer stabiel. En in de Tour de France Femme heeft de Poolse Kasia Niewiadoma de bergrit naar de Mont Ventoux gewonnen. Een dubbelslag, want ze pakt ook de gele trui. In de slotfase reed Demi Vollering nog weg van de vorige leidster Marlène Reusser. De Nederlandse finishte 2e en staat zo voor het slotweekend 2e in de stand op een 15-tal seconden van Niewiadoma. Reusser volgt nu op 39 seconden. Tot 25 graden met zon en af en toe wat sluierwolken en vanavond nog overal droog en zacht. Daarna wacht een rustige nacht met een heldere hemel en minima van 8 tot 16 graden. Nieuw van

Monica van Freek van Rooy. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vleugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooy boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35. Mail bova-entertainment@hotmail.com of kijk op Freek

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: De uitbater van het kampeerterrein in Plombières bij Luik is alweer vrij onder voorwaarden. De man was eerder opgepakt op verdenking van voyeurisme. Via een dubbele band zou hij de leiding van de KLJ jeugd uit Balen begluurd hebben tijdens een kamp eerder deze week. Toen hij werd betrapt is dat kamp meteen stopgezet. Intussen blijkt ook dat de man van 54 eigenaar is van verschillende kampterreinen. Ook daar zouden de speurders nu onderzoek voeren. In Overijse in Vlaams-Brabant hebben 4 mannen vanmiddag een homejacking gepleegd nadat een van hen zich als politieagent voordeed. Toen de bewoonster hem binnenliet, doken 3 andere in het zwart geklede mannen op. Eén dader hield de vrouw in bedwang, terwijl de anderen het huis doorzochten op zoek naar waardevolle spullen. Ze zouden een kleine buit gemaakt hebben. De vrouw raakte niet gewond, maar is zwaar onder de indruk van het gebeurde. Ondanks een klopjacht en de inzet van een politiedrone konden de daders ontkomen. De internationale voedselprijzen stonden de voorbije maand op het hoogste niveau in meer dan 3 jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. Vooral de prijzen van granen, plantaardige oliën en suiker bereikten recordhoogtes. Het orgaan noemt de oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten en bezorgdheid over de droogte als belangrijke factoren. Vlees- en melkproducten daalden lichtjes in prijs, maar die kwamen dan ook van recordhoogte. In België was het effect miniem en bleven de prijzen vorige maand ongeveer stabiel. En in de Tour de France Femme heeft de Poolse Kasia Niewiadoma de bergrit naar de Mont Ventoux gewonnen. Een dubbelslag, want ze pakt ook de gele trui. In de slotfase reed Demi Vollering nog weg van de vorige leidster Marleen Reusser. De Nederlandse finisht de tweede en staat zo voor het slotweekend tweede in de stand op een 15-tal seconden van Niewiadoma. Reusser volgt nu op 39 seconden. Tot 25 graden met zon en af en toe wat sluierwolken en vanavond nog overal droog en zacht. Daarna wacht een rustige nacht met een heldere hemel en minima van 8 tot 16 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Brugge start het agentschap Wegen en Verkeer op maandag 10 augustus met de herinrichting van de Waggelwaterstraat, de N339 en het kruispunt met de Lievenbouwenstraat. Het kruispunt staat bekend als onveilig en moeilijk leesbaar en krijgt daarom verkeerslichten, een aparte groenfase voor fietsers, linksafstroken, nieuwe busperrons, dubbelrichtingsfietspaden en een voetgangersoversteek. De werken verlopen in 2 grote fases. Tot eind september wordt gewerkt aan de westzijde, daarna tot midden november aan de oostzijde richting spoorweg. Nadien volgt nieuw asfalt en nieuwe wegmarkeringen. Het voetpad aan de westzijde is onderbroken, maar aan de oostkant blijft het bereikbaar. Voor fietsers en bromfietsers is er een afgeschermde doorgang. De werken hebben ook impact op de lijn. Als alles vlot verloopt, duren de werken tot eind november. In Damme is donderdagavond een BMW volledig uitgebrand nadat de wagen tijdens het rijden plots hevig begon te roken op de Vredestraat. De bestuurder reed over de A11, Nasienlaan, richting Maldegem, merkte de rook op en kon het voertuig tijdig aan de kant zetten. Alle inzittenden konden zichzelf in veiligheid brengen en verwittigden de hulpdiensten. Toen de brandweer arriveerde, stond de auto al volop in lichterlaaien. De wagen brandde volledig uit. De oorzaak is nog niet duidelijk, al wordt vermoed dat het vuur in het motorcompartiment ontstond. De Vredestraat bleef nog een tijd afgesloten voor het takelen van het wrak. Niemand raakte gewond. West-Vlaams gouverneur Karel de Caluwe zal geen B-alert-mails meer sturen vanaf code oranje. Dat bevestigde hij aan provincieraadslid Kurt Himpe van N-VA, nadat een eerdere onweersmail op 19 juni bij veel inwoners pas een dag later of zelfs dagen nadien aankwam. Volgens Himpe is dat in noodsituaties totaal onwerkbaar. Voortaan wordt bij plots extreem weer vanaf code oranje een gelokaliseerde B-alert-sms verstuurd. Die gaat naar iedereen die zich in West-Vlaanderen bevindt, ook wie niet geregistreerd is voor B-Alert. Slechts 16% van de West-Vlamingen is ingeschreven. De nieuwe strategie werd al toegepast bij het onweer van 27 juni. Een kritieke melding die zelfs op een stille smartphone doorkomt, is voorlopig niet mogelijk. Bij noodsituaties blijft de gouverneur inzetten op een combinatie van kanalen: B-Alert, webpagina's, sociale media, pers en lokale besturen. De brandweerpost Brugge houdt op zaterdag 29 augustus een spectaculaire opendeurdag op de site van de Padhoekenweg. Tussen 13 en 18 uur krijgen bezoekers een unieke blik achter de schermen van het brandweerleven met realistische interventies vanaf 13:30. Bevrijding na een verkeersongeval, een woningbrand, reddingen op hoogte, duikteamacties en het IGS-team. Het slotstuk wordt een indrukwekkende containerbrand. Rond 14 uur landen de NH90-helikopter van Defensie en de MUG-heli van AZ Sint-Jan. Bezoekers kunnen de hele namiddag gespecialiseerde voertuigen en materiaal bekijken. Fans van Onder Vuur kunnen deelnemen aan escape rooms en castleden komen langs voor een meet and greet. Voor kinderen is er een uitgebreid programma met Fireman Village, springkastelen, waterspelletjes en een dead ride. Ook een gerestaureerde Land Rover uit 1949 en het ontwerp van de nieuwe kazerne worden getoond. Er zijn eet- en drankstanden. De opbrengst van de cupcakes gaat naar Kom op tegen kanker. De opendeurdag is gratis en richt zich op het hele gezin. Bezoekers worden aangemoedigd om met de fiets of openbaar vervoer te komen. En tot slot nog een nieuwe horecazaak in Brugge. Aan de Rozenhoedkaai hebben Gregory Muilen en Stefanie Willems hun nieuwe apero- en tapasbar Ocho geopend. Met zicht op een van de meest gefotografeerde plekjes van de stad serveren ze 8 koude en 8 warme deelgerechtjes, telkens geïnspireerd door hun reizen naar Catalonië. De menukaart is een eenvoudig A4'tje dat elke dag kan veranderen. Het pand, een voormalige kantwinkel, kreeg een volledige make-over. Gregory brengt zijn ervaring mee uit onder meer Salade Vol, Refter, de Chocolate Line en zaken in Knokke-Heist. Op de kaart staan verse tapas zoals padronpepers, gehaktballen in pikante tomatensaus, mosselen, Iberico ham, burrata en zoetigheden zoals tiramisu. Ook wie enkel iets wil drinken is welkom. Ocho is open van woensdag tot en met zondag vanaf 10:30.
1: Dit is de nieuwe single van feestzanger René. De ideale entertainer op jouw evenement of

VBRO Matinee Show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matinee Show in de Bolzak 04

0: info@vbro.be.
1: De uitbater van het kampeerterrein in Plombières bij Luik is alweer vrij onder voorwaarden. De man was eerder opgepakt op verdenking van voyeurisme. Via een dubbele band zou hij de leiding van de KLJ-jeugd uit Balen begluurd hebben tijdens een kamp eerder deze week. Toen hij werd betrapt is dat kamp meteen stopgezet. Intussen blijkt ook dat de man van 54 eigenaar is van verschillende kampterreinen. Ook daar zouden de speurders nu onderzoek voeren. In Overijse in Vlaams-Brabant hebben 4 mannen vanmiddag een homejacking gepleegd nadat een van hen zich als politieagent voordeed. Toen de bewoonster hem binnenliet, doken 3 andere in het zwart geklede mannen op. Eén dader hield de vrouw in bedwang, terwijl de anderen het huis doorzochten op zoek naar waardevolle spullen. Ze zouden een kleine buit gemaakt hebben. De vrouw raakte niet gewond, maar is zwaar onder de indruk van het gebeurde. Ondanks een klopjacht en de inzet van een politiedrone konden de daders ontkomen. De internationale voedselprijzen stonden de voorbije maand op het hoogste niveau in meer dan 3 jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. Vooral de prijzen van granen, plantaardige oliën en suiker bereikten recordhoogtes. Het orgaan noemt de oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten en bezorgdheid over de droogte als belangrijke factoren. Vlees- en melkproducten daalden lichtjes in prijs, maar die kwamen dan ook van recordhoogte. In België was het effect miniem en bleven de prijzen vorige maand ongeveer stabiel. En in de Tour de France Femme heeft de Poolse Kasia Niewiadoma de bergrit naar de Mont Ventoux gewonnen. Een dubbelslag, want ze pakt ook de gele trui. In de slotfase reed Demi Vollering nog weg van de vorige leidster Marlène Reusser. De Nederlandse finishte 2e en staat zo voor het slotweekend 2e in de stand op een 15-tal seconden van Niewiadoma. Reusser volgt nu op 39 seconden. Tot 25 graden met zon en af en toe wat sluierwolken en vanavond nog overal droog en zacht. Daarna wacht een rustige nacht met een heldere hemel en minima van 8 tot 16 graden.
2: Ben je op zoek naar een artiest die elk feest onvergetelijk maakt? Sammy Moore brengt een warme muzikale show vol klassiekers, meezingers en eigen hits, zoals Roxanne. Eén keer en samen zijn. Samen zijn. Met meer dan 10 jaar ervaring raakt hij zijn publiek met enthousiasme, energie en interactie. Van slager tot pop. Hey, doe niet zo sexy. Levenslied tot rock. Sammy Moore schakelt moeiteloos tussen stijlen en talen. Nederlands, Frans, Engels, Spaans of Duits. Perfect voor events, huwelijken, verjaardagen, festivals of dansnamiddagen. Laat je meevoeren op een reis vol sfeer, nostalgie en ambiance. Meer info, bezoek sammymoore.be. Dit is VBRO.
3: VBRO is deze week trots op deze. Dit is de VBRO Trotsplaat.

0: Het VBRO Feestcafé.
1: Er zijn dames die willen lullen van koetjes, kalfjes en het weer. Maar gaat het over mooie, chique spullen? Dan gaan ze pas echt te keer. Het is gewoon niet om aan te horen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

De uitbater van het kampeerterrein in Plombières bij Luik is alweer vrij onder voorwaarden. De man was eerder opgepakt op verdenking van voyeurisme. Via een dubbele band zou hij de leiding van de KLJ-jeugd uit Balen begluurd hebben tijdens een kamp eerder deze week. Toen hij werd betrapt is dat kamp meteen stopgezet. Intussen blijkt ook dat de man van 54 eigenaar is van verschillende kampterreinen. Ook daar zouden de speurders nu onderzoek voeren. In Overijse in Vlaams-Brabant hebben vier mannen vanmiddag een homejacking gepleegd nadat een van hen zich als politieagent voordeed. Toen de bewoonster hem binnenliet, doken drie anderen in het zwart

0: gekleede mannen op. Eén dader hield de vrouw in bedwang, terwijl de anderen het huis doorzochten op zoek naar waardevolle spullen. Ze zouden een kleine buit gemaakt hebben. De vrouw raakte niet gewond, maar is zwaar onder de indruk van het gebeurde. Ondanks een klopjacht en de inzet van een politiedrone konden de daders ontkomen. De internationale voedselprijzen stonden de voorbije maand op het hoogste niveau in meer dan 3 jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. Vooral de prijzen van granen, plantaardige oliën en suiker bereikten recordhoogtes. Het orgaan noemt de oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten en bezorgdheid over de droogte als belangrijke factoren. Vlees- en melkproducten daalden lichtjes in prijs, maar die kwamen dan ook van recordhoogte. In België was het effect miniem en bleven de prijzen vorige maand ongeveer stabiel. En in de Tour de France Femme heeft de Poolse Kasia Niewiadoma de bergrit naar de Mont Ventoux gewonnen. Een dubbelslag, want ze pakt ook de gele trui. In de slotfase reed Demi Vollering nog weg van de vorige leidster Marleen Reusser. De Nederlandse finisht de tweede en staat zo voor het slotweekend tweede in de stand op een 15-tal seconden van Niewiadoma. Reusser volgt nu op 39 seconden. Tot 25 graden met zon en af en toe wat sluierwolken en vanavond nog overal droog en zacht. Daarna wacht een rustige nacht met een heldere hemel en minima van 8 tot 16 graden.
1: Nieuw van Frik

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vlugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35.

0: opening. Nieuw outlet magazijn. Met korting tot -70%. Bij Sanicentrum Peter Austin in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: Dit is de nieuwe

0: in speelkwartier.
1: Feestzanger René boeken? Kijk op de website feestzangerrené.nl of mail info@feestzangerrené.nl. De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 4 september in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. Ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag. Vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frank van

En uit Nederland, Jos en Sepp. Vrijdagnamiddag 4 september in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-440276. Of info@events.be. Events met dubbel zet.

blote voeten in het zand. De zon op ons gezicht, de wind in onze rug.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles.

0: Matiné Show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matiné Show in de Bolzak
1: 0471 82 52 62 050 78 83 33
0: of info@vbro.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

In West-Vlaanderen gaan politie en agentschap Natuur en Bos strenger controleren op het oppompen van water uit waterlopen, nadat in Merkhem een loonwerker is betrapt. De man had minstens 570.000 liter opgepompt uit waterlopen in zijn buurt, om er zijn gewassen mee te berekenen. In West-Vlaanderen geldt door de aanhoudende droogte een algemeen oppompverbod. Wie dat negeert, riskeert zware geldboetes. In Parijs is een jonge Belgische vrouw in verdenking gesteld voor haar aandeel in de beraamde aanslag op de Bank of America afgelopen lente. Door internationale samenwerking konden speurders de aanslag op het Parijse hoofdkantoor verijdelen. De vrouw van 24 uit Luik is door onze justitie overgedragen aan Frankrijk. Ze zou enkele tieners in haar entourage hebben gerecruiteerd om een explosief te maken. In de haven van Amsterdam hebben douaniers 800 kilo cocaïne onderschept in een container gevuld met cassavemeel. De vondst dateert van eerder deze week, maar raakte nu pas bekend. Het schip was onderweg uit West-Afrika met de haven van Antwerpen als bestemming. De

Blok had een straatwaarde van ruim 30 miljoen euro en is intussen vernietigd. In de ronde van Burgos in Spanje was de jonge Brit Matthew Brennan de snelste in een massaspurt voor de Australiër Pitty. Het was al zijn tweede ritzege deze week. Daags voor de slotrit staat de Oostenrijker Gal aan kop in de stand. Rit 5 in de ronde van Polen was voor de Deen Jan Christen. Daar blijft de Nederlander Bart Lemmen nipt aan de leiding. De slotrit is zondag. De Britse muzikant en producer William Orbit is overleden. Hij gold als visionair genie en drukte zijn stempel op successen van onder andere U2, Blur en Britney Spears. Hij was ook de man achter Ray of Light, de comebackplaat van Madonna in 1997. Onder eigen naam had hij succes met een remix van Barber's Adagio for Strings. William Orbit was 69. Na een heldere nacht met minima van 9 tot 15 graden krijgen we een overwegend zonnige zaterdag. Op de meeste plaatsen 25 graden. In de Kempen en het centrum tot 28.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

In West-Vlaanderen gaan politie en agentschap Natuur en Bos strenger controleren op het oppompen van water uit waterlopen, nadat in Merkhem een loonwerker is betrapt. De man had minstens 570.000 liter opgepompt uit waterlopen in zijn buurt om er zijn gewassen mee te berekenen. In West-Vlaanderen geldt door de aanhoudende droogte een algemeen oppompverbod. Wie dat negeert, riskeert zware geldboetes. In Parijs is een jonge Belgische vrouw in verdenking gesteld voor haar aandeel in de beraamde aanslag op de Bank of America afgelopen lente. Door internationale samenwerking konden speurders de aanslag op het Parijse hoofdkantoor verijdelen. De vrouw van 24 uit Luik is door onze justitie overgedragen aan Frankrijk. Ze zou enkele tieners in haar entourage hebben gerecruiteerd om een explosief te maken. In de haven van Amsterdam hebben douaniers 800 kilo cocaïne onderschept in een container gevuld met cassavemeel. De vondst dateert van eerder deze week, maar raakte nu pas bekend. Het schip was onderweg uit West-Afrika met de haven van Antwerpen als bestemming. De coke had een straatwaarde van ruim 30 miljoen euro en is intussen vernietigd. In de ronde van Burgos in Spanje was de jonge Brit Matthew Brennan de snelste in een massaspurt voor de Australiër Pitty. Het was al zijn tweede ritzege deze week. Daags voor de slotrit staat de Oostenrijker Gal aan kop in de stand. Rit 5 in de ronde van Polen was voor de Deen Jan Christen. Daar blijft de Nederlander Bart Lemmen nipt aan de leiding. De slotrit is zondag. De Britse muzikant en producer William Orbit is overleden.

0: Hij gold als visionair genie en drukte zijn stempel op successen van onder andere U2, Blur en Britney Spears. Hij was ook de man achter Ray of Light, de comebackplaat van Madonna in 1997. Onder eigen naam had hij succes met een remix van Barber's Adagio for Strings. William Orbit was 69. Na een heldere nacht met minima van 9 tot 15 graden krijgen we een overwegend zonnige zaterdag. Op de meeste plaatsen 25 graden. In de Kempen en het centrum tot 28.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

VBRO-weerman Geert Nasus hoor je niet alleen uitgebreid op de radio, je ziet hem ook in zijn dagelijkse weerpraatje op onze website. Kijk op vbro.be en klik bovenaan in het menu op VBRO. Daar vind je meteen het weerpraatje van vandaag, maar ook die van de voorbije dagen. En dus niet alleen in woord, maar ook in beeld. Weer of geen weer? Geert Nasus natuurlijk.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: Laat zien dat ook jij trots bent op Nederlandstalige muziek.
1: Kleef de VBRO-sticker op je auto, fiets, boekentas, raam of voordeur. En loop in de kijker van ons promoteam. Je kan de VBRO-sticker op de volgende manier bestellen. Stuur ons een envelop met daarin een voldoende gefrankeerde omslag met daarop je eigen adres en het aantal dat je graag wil. Stuur die op naar VBRO-sticker, Huis ter Beurze, Vlamingstraat 35, 8000 Brugge. Wij sturen de stickers per kerende naar je toe. En jij kan meteen laten zien dat je luistert naar
2: VBRO. Ik luister Nederlandstalig.

Nemes, mami heet niet Sylvia. Ze hebben me in de winkel niet goed verstaan. Met tranen in de ogen keek ik naar mijn kind. Nee, haar kon ik niet verlaten. Ik besefte plots dat ik mijn huwelijk nog een

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

In West-Vlaanderen gaan politie en agentschap Natuur en Bos strenger controleren op het oppompen van water uit waterlopen, nadat in Merkhem een loonwerker is betrapt. De man had minstens 570.000 liter opgepompt uit waterlopen in zijn buurt om er zijn gewassen mee te berekenen. In West-Vlaanderen geldt door de aanhoudende droogte een algemeen oppompverbod. Wie dat negeert, riskeert zware geldboetes. In Parijs is een jonge Belgische vrouw in verdenking gesteld voor haar aandeel in de beraamde aanslag op de Bank of America afgelopen lente. Door internationale samenwerking konden speurders de aanslag op het Parijse hoofdkantoor verijdelen. De vrouw van 24 uit Luik is door onze justitie overgedragen aan Frankrijk. Ze zou enkele tieners in haar entourage hebben gerecruiteerd om een explosief te maken. In de haven van Amsterdam hebben douaniers 800 kilo cocaïne onderschept in een container gevuld met cassavemeel. De vondst dateert van eerder deze week, maar raakte nu pas bekend. Het schip was onderweg uit West-Afrika met de haven van Antwerpen als bestemming. De coke had een straatwaarde van ruim 30 miljoen euro en is intussen vernietigd. In de ronde van Burgos in Spanje was de jonge Brit Matthew Brennan de snelste in een massaspurt voor de Australiër Petty. Het was al zijn tweede ritzege deze week. Daags voor de slotrit staat de Oostenrijker Gal aan kop in de stand. Rit 5 in de ronde van Polen was voor de Deen Jan Christen. Daar blijft de Nederlander Bart Lemmen nipt aan de leiding. De slotrit is zondag. De Britse muzikant en producer William Orbit is overleden. Hij gold als visionair genie en drukte zijn stempel op successen van onder andere U2, Blur en Britney Spears. Hij was ook de man achter Ray of Light, de comebackplaat van Madonna in 1997. Onder eigen naam had hij succes met een remix van Barber's Adagio for Strings. William Orbit was 69. Na een heldere nacht met minima van 9 tot 15 graden krijgen we een overwegend zonnige zaterdag. Op de meeste plaatsen 25 graden. In de Kempen en het centrum tot 28.